of America.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: I lost myself on a cool damp

0: feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappears.
1: Classics. Radio 1.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft het besluit van het Federaal Hof van Beroep om die executie uit te stellen teruggedraaid. De vrouw zou normaal gisteren al zijn geëxecuteerd met een dodelijke injectie, maar een uur voordat die gepland was, hield een rechter de executie tegen. De nu 50-jarige Pike werd veroordeeld voor de moord op een 19-jarig meisje, zelf was ze toen 18. Haar verdediging vroeg om gratie omdat ze zelf ook slachtoffer is geweest van seksueel misbruik op jonge leeftijd. De zaak leidde ook tot internationaal protest, onder andere van Amnesty International. Het zou de eerste executie van een vrouw zijn in Tennessee in ruim 200 jaar. De afgelopen zomer hebben de gletsjers in Zwitserland zwaar te lijden gehad onder de extreme hitte. 5,5% van de ijsmassa is gesmolten, goed voor gemiddeld 2,5 tot 4 meter ijsdikte. De cijfers komen van de Zwitserse gletsjermonitoringsdienst. Dat er zoveel ijs is gesmolten komt door de hitte, maar ook doordat er in de maanden voor de zomer weinig sneeuw is gevallen, waardoor de gletsjers al snel open in volle zon lagen. Het is nog niet het slechtste jaar voor de gletsjers. Dat was 2022. Toen smolt 5,9% van de ijsmassa in de zomer. En hoe kan België zich wapenen tegen de klimaatverandering? Dat is de centrale vraag waarop een nieuwe studie van de federale overheidsdienst Volksgezondheid probeert te antwoorden. In het eindrapport van die studie staan een heleboel maatregelen die zouden genomen kunnen worden om de weerbaarheid van de samenleving te versterken. Er werden verschillende risico's geanalyseerd, zoals de verzekerbaarheid van woningen in overstromingsgevoelige gebieden, gezondheidsrisico's bij hittegolven, maar ook de kwetsbaarheid van energieinfrastructuur voor extreme weersomstandigheden. De studie moet nu de wetenschappelijke basis bieden voor eventuele maatregelen die de regering later kan nemen in het federale klimaatadaptatieplan. Het weer dan nog. Regen vannacht in het westen. Kunnen dat intense buien zijn met onweer? Het is ook erg zacht vannacht, met minima rond 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten, met fikse regen of buien daar. In het westen al opklaringen. En dan overdag toch hier en daar ook nog kans op een bui. Maxima tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt al haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek naar de bijna fatale vlucht tussen Dubai en Tel Aviv nog loopt. Tijdens die vlucht stak de co-piloot de piloot met een mes en mogelijk wou hij het toestel ook laten crashen. Twee piloten die als passagier meevlogen zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig weer onder controle hebben gebracht. Volgens Israël ging het om een poging tot een terroristische aanslag. Premier Netanyahu zegt dat er in samenspraak met de Verenigde Arabische Emiraten is beslist om even geen vluchten van en naar Dubai uit te voeren.
2: We agreed with the Emiratis. I spoke to the president of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed, that will we'll suspend now flights for a few days for Fly Dubai planes. Take a look at all the circumstances, make some security adjustments. But yes, we are concerned with that and we're taking the necessary precautions.
1: Intussen raakt er ook meer en meer bekend over het precieze verloop van het incident. Een passagier getuigde dat het de gestoken piloot zelf was die erin slaagde om de deur van de cockpit open te doen, waarna de co-piloot kon overmeesterd worden. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft Elon Musk aangesteld om de toekomst van oorlogsvoering te onderzoeken. Project Meridian is de naam van het initiatief. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil samen met Musk uitzoeken hoe autonome oorlogsvoering kan werken, waarbij wapens zonder menselijke tussenkomst worden ingezet met behulp van artificiële intelligentie. Volgens Hegseth is zo'n project nodig om ook in de komende decennia militaire dominantie te behouden. Musk werkte al eerder voor de overheid. Hij stond tot mei vorig jaar aan het hoofd van het Department for Government Efficiency. In die hoedanigheid voerde hij genadeloze en ontwrichtende bezuinigingsrondes door met heel wat ontslagen bij verschillende overheidsdiensten. En toch ook nog wat goed nieuws voor mensen die graag koken. Vrouwenorganisatie Ferm, in vervlogen tijden ook bekend als de Boerinnenbond, brengt een nieuwe jubileumeditie uit van ons kookboek. En dat ter ere van de 100ste verjaardag van de organisatie. Ons kookboek is zowat het eerste en bekendste Vlaamse kookboek. De eerste editie werd al uitgebracht in 1927. Er zijn door de jaren meer dan 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. En nu komt er een nieuwe uitgave met de klassieke recepten, maar ook met nieuwe inzichten over voeding en aandacht voor duurzaamheid. Het weer dan nog, vannacht regen. Het blijft wel erg zacht, minimaal rond 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten met daar fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag overal kans op een bui. En temperaturen tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio 1.

Get a drink, have a good time now. Welcome to Paradise.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De besparingen van de Vlaamse regering treffen vooral mensen in een kwetsbare situatie. Dat zegt het netwerk tegen armoede. Zo wordt er bespaard op het groeipakket, de voormalige kinderbijslag, en daardoor krijgen jongeren en kinderen volgens de organisatie minder kansen. Er gaat ook minder geld naar vervoersmaatschappij De Lijn. En daarmee raak je kwetsbare mensen, zegt hij, die Degerix van Netwerk tegen Armoede.
2: De Lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen, hè?
1: De Vlaamse regering gaat alles samen 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt al haar vluchten van en naar Israël zolang het onderzoek naar de bijna fatale vlucht tussen Dubai en Tel Aviv nog loopt. Gisteren stak de co-piloot tijdens de vlucht de piloot met een mes en mogelijk wou hij het toestel ook laten neerstorten. Het vliegtuig nam een duikvlucht, maar twee piloten die als passagier meevlogen, zouden de co-piloot hebben overmeesterd en het vliegtuig weer onder controle hebben gebracht. Premier Netanyahu zegt dat er in samenspraak met de Verenigde Arabische Emiraten is beslist om enkele dagen geen vluchten van en naar Dubai uit te voeren om extra veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen.
3: We agreed with the Emiratis that we'll, you know, we'll suspend now flights for a few days for Fly Dubai planes. Take a look at all the circumstances, make some security adjustments. We are concerned with that and we're taking the necessary precautions.
1: Volgens Israël ging het om een poging tot een terroristische aanslag. Fly Dubai vroeg eerder al om alle speculaties te vermijden en het onderzoek zijn gang te laten gaan. Alle motieven zijn nog onbekend, zei de luchtvaartmaatschappij. De afgelopen zomer hebben de gletsjers in Zwitserland zwaar te lijden gehad onder de extreme hitte. 5,5% van de ijsmassa is gesmolten. Dat betekent dat er gemiddeld 2,5 tot 4 meter ijs weg is. Dat meldt de Zwitserse gletsjermonitoringsdienst. Dit jaar is er weinig sneeuw gevallen en daardoor lagen de gletsjers al meteen open in volle zon tijdens de warme zomer. Enkele jaren geleden, in 2022, was de toestand nog slechter. Toen smolt bijna 6% van de ijsmassa. Bij de nationale voetbalploeg van Portugal heeft sterspeler Cristiano Ronaldo gisteren het trainingskamp verlaten. 1 dag voor de interland tegen Denemarken. Hij had ruzie met de nieuwe bondscoach Jorge Jesus. Ronaldo mocht vorige zondag niet spelen tegen Noorwegen. Hij bleef de hele wedstrijd op de bank en dat was de eerste keer in 18 jaar. Na de wedstrijd liep Ronaldo boos weg. En gisteren werd duidelijk dat hij straks opnieuw niet in de basis zal staan. De intussen al 41-jarige Ronaldo is dan opgestapt. Op sociale media schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. Het weer, de dag begint zwaar bewolkt met felle regen in het oosten. In de namiddag ook kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 6:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Steeds meer mensen blijven ook na hun 65ste aan het werk. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RSZ, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. In de periode van april tot en met juni dit jaar was er een stijging met meer dan een kwart ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat komt doordat de federale regering de pensioenleeftijd heeft verhoogd. Maar in het algemeen blijft het aantal mensen die aan het werk zijn gelijk in vergelijking met vorig jaar. En dat is niet geruststellend, zegt Jasper Hubo van de RSZ.
1: We zien dat die arbeidsmarkt echt gestagneerd is. We zien het aantal terugstaande werknemers daalt zeer licht. En het aantal arbeidsplaatsen blijft gelijk met vorig jaar. Dus die arbeidsmarkt zit momenteel in een stagnatie. Als je kijkt dat het de doelstelling is om een hogere tewerkstellingsgraad te hebben, is het ook belangrijk dat die arbeidsmarkt blijft groeien, dat er meer mensen werken en dat er meer mensen aan de slag zijn. En dat zien we momenteel daar niet verschijnen in de cijfers.
0: De besparingen van de Vlaamse regering treffen vooral mensen in een kwetsbare situatie, dat zegt het netwerk tegen armoede. Zo wordt bespaard op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. En er gaat ook minder geld naar vervoersmaatschappij De Lijn. Daarmee raak je ook kwetsbare mensen, zegt Heidi Degeriks van het netwerk tegen armoede.
2: De lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen. Hè?
0: De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig al haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek loopt naar wat er gisteren is gebeurd op een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv. De co-piloot stak in volle vlucht de piloot met een mes, mogelijk wou hij het toestel ook doen neerstorten. Het vliegtuig maakte in elk geval een duik, maar enkele passagiers zouden de co-piloot overmeesterd hebben en het vliegtuig weer onder controle hebben gebracht. Volgens Israël was het een mislukte terreuraanslag. Premier Netanyahu zegt dat er eerst extra veiligheidsmaatregelen moeten komen.
3: We agreed with the Emiratis that we'll suspend now flights for a few days for Fly Dubai planes. Take a look at all the circumstances, make some security adjustments. We are concerned with that and we're taking the necessary precautions.
0: De Amerikaanse tech-ondernemer Elon Musk gaat een nieuw project leiden voor het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, waarin de toekomst van oorlogsvoering onderzocht zal worden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil onder leiding van Musk onderzoek doen naar onder meer autonome oorlogsvoering met drones dus. Volgens minister van Defensie Hegseth moet de VS hiermee de komende tijd het militaire overwicht behouden. Elon Musk werkte eerder al voor de Amerikaanse overheid, die hij in opdracht van president Trump efficiënter moest maken. Hij kwam toen met erg omstreden besparingsrondes en ontslagen bij de overheidsdiensten. Nog in de VS, in de staat Tennessee, is de executie van een 50-jarige vrouw die ter dood veroordeeld was, mislukt. Ze kreeg 2 injecties die dodelijk moesten zijn, maar de vrouw bleef in leven, zeggen haar advocaten. Het is niet duidelijk wat er is misgelopen en wat er nu gaat gebeuren. Christa Pike was veroordeeld voor een moord die ze pleegde toen ze 18 was, meer dan 30 jaar geleden dus. Haar executie gisteren was al eens uitgesteld, maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof had die beslissing teruggedraaid. De executie zou in Tennessee de eerste van een vrouw geweest zijn in 200 jaar. Het weer. Vanaf het westen wordt het droog met enkele opklaringen. In het oosten zwaar bewolkt met af en toe regen of buien. Na de middag kan er in het westen en het centrum opnieuw een lokale bui vallen. Maximaal tot 21 graden. De volgende dagen blijft het droog met zon en wolken. Meer op vrtnieuws.be. Radio

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal 65-plussers met een job is opvallend gestegen. In de Amerikaanse staat Tennessee heeft een ter dood veroordeelde vrouw haar executie overleefd. En Cristiano Ronaldo is opgestapt bij de Portugese nationale voetbalploeg. Steeds meer mensen blijven ook na hun 65ste aan het werk. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid over onze arbeidsmarkt. In de periode van april tot en met juni dit jaar was er een forse stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zegt Jasper Hubo van de studiedienst bij de RSZ.
2: Daar zien we toch een heel sterke stijging in het werkstaat aantal mensen. Dat stijgt met 25,6% ten opzichte van het tweede kwartaal 2025... We denken dat dit voornamelijk te maken heeft met enerzijds de hervormingen van de pensioenleeftijd die vorig jaar gestegen is naar 66 jaar, als ook de populariteit van de flexijobs die in die leeftijdsgroep enorm in de lift zit.
1: In het algemeen blijft het aantal mensen met een job gelijk in vergelijking met vorig jaar. Het aantal jongeren is op een jaartijd wel gedaald met 3%. Mogelijk door de verdere automatisering in verschillende sectoren en het gebruik van AI. De vliegroute vanuit de luchthaven van Zaventem, die veel overlast veroorzaakt boven Brussel, zal nog zeker een maand gebruikt worden. Luchtverkeersleider Skies moet tegen het einde van de maand alle alternatieve trajecten onderzoeken. Federaal is er nog geen akkoord over een plan van federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk om de overlast structureel aan te pakken. Het Brussels gewest is al een juridische procedure begonnen om het gebruik van sommige routes te stoppen, zegt Brussel staatssecretaris voor Leefmilieu, Hans Persoons.
3: Het is natuurlijk wel onze angst dat als er niets gebeurt, dat die route geactiveerd gaat blijven. Dus we zijn aan het kijken welke meer andere juridische stappen we dan nog zouden kunnen nemen. Er zijn een aantal stappen die wij kunnen nemen om druk te zetten, maar de eigenlijke beslissing zit inderdaad bij de federale regering.
1: Vandaag treedt een nieuwe noodwet in werking die de overbevolking in de Belgische gevangenissen moet aanpakken. Begin deze week zaten ruim 13.700 mensen in de gevangenis, terwijl er maar plaats is voor ruim 11.000. Daardoor blijft de druk op het gevangeniswezen bijzonder groot. In de nieuwe wet van minister Verlinde staat onder meer dat gevangenisstraffen onder de 18 maanden niet meer in de gevangenis, maar met een enkel band uitgezeten zullen worden. Gedetineerden zonder verblijfsvergunning zullen sneller het land worden uitgezet en de strafuitvoeringsrechtbanken zullen minder beoordelingsruimte krijgen om een vervroegde vrijlating te weigeren. Of de nieuwe wet in de praktijk een groot verschil zal maken, is nog onduidelijk. Het Nationaal Crisiscentrum lanceert vandaag een brochure die burgers moet voorbereiden op noodsituaties, zoals overstromingen, stormen of bosbranden. Het is een online gids met concrete tips. Er staat bijvoorbeeld in waar je bij een noodsituatie correcte informatie kan vinden, wie mogelijke contactpersonen zijn of waar je moet schuilen. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Quintin moet het initiatief de bevolking weerbaar helpen maken tegen rampen. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van de 50-jarige Christa Pike mislukt. Dat bevestigt de gevangenis. De vrouw kreeg 2 injecties die dodelijk zouden moeten zijn, maar ze bleef leven. Marijn Trio.
4: Christa Pike zou de eerste vrouw worden die in meer dan 200 jaar in Tennessee werd geëxecuteerd. Maar na toediening van 2 dodelijke injecties bleef de vrouw in leven. Haar hart bleef kloppen en ze bleef hoorbaar snurken. Iets wat nog nooit eerder is gebeurd. Pike heeft 30 jaar geleden als 18-jarige een meisje van 19 vermoord. Haar executie was gisteren al eens uitgesteld, maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft die beslissing teruggedraaid. De vrouw is nu naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu verder moet en of de doodstraf alsnog zal worden uitgevoerd, is onduidelijk.
1: De Amerikaanse tech-ondernemer Elon Musk gaat een nieuw project leiden voor het Pentagon, waarin de toekomst van oorlogsvoering onderzocht zal worden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil onder leiding van Musk onderzoek doen naar onder meer autonome oorlogsvoering, waarbij drones en artificiële intelligentie zonder menselijke tussenkomst aanvallen kunnen uitvoeren. Volgens minister van Defensie Hegseth moet de VS daarmee de komende tijd het militaire overwicht behouden. Elon Musk werkte eerder al voor de Amerikaanse overheid, die hij in opdracht van president Trump efficiënter moest maken. Hij kwam toen met erg omstreden besparingsrondes en ontslagen bij overheidsdiensten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig al haar vluchten van en naar Israël. Na wat er gisteren is gebeurd op een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv. De co-piloot stak toen in volle vlucht de piloot neer met een mes. Mogelijk wou hij het toestel ook doen neerstorten. Enkele passagiers zouden de co-piloot overmeesterd hebben en hebben het vliegtuig weer onder controle gebracht. Volgens Israël was dat een mislukte terreuraanslag. De gletsjers in Zwitserland hebben de afgelopen zomer 5,5% van hun ijsmassa verloren. Gemiddeld is er tot 4 meter ijs gesmolten. Dat meldt de dienst die de gletsjers bestudeert. In het voorjaar is er weinig sneeuw gevallen. Daardoor kwam het gletsjerijs al snel in volle zon te liggen tijdens de afgelopen warme zomer. Enkele jaren geleden, in 2022, was de toestand nog slechter. Toen smolt bijna 6% van de ijsmassa. En Cristiano Ronaldo is gisteren opgestapt bij de nationale voetbalploeg van Portugal. Eén dag voor die moest spelen tegen Denemarken. Ronaldo vertrok nadat duidelijk was geworden dat hij opnieuw niet in de basis zou staan, zegt Steffi Merlevede.
0: Afgelopen zondag liet bondscoach Jorge Jesus Ronaldo wel opwarmen, maar uiteindelijk helemaal niet invallen tegen Noorwegen. Dat was de eerste keer in 18 jaar en Ronaldo stormde toen al boos de catacombe in. De 41-jarige superster had intussen een gesprek met de bondscoach, maar die liet gisteren weten dat Ronaldo ook tegen Denemarken niet zou starten en ook niet per se zou invallen. En dus stapte Ronaldo gisteravond in zijn privéjet en vertrok. Er wordt gevreesd dat dit wel eens het definitieve einde zou kunnen zijn van Ronaldo bij de nationale ploeg. Maar zeker is dat niet. Op social media schrijft Ronaldo dat hij te zijner tijd het Portugese volk de waarheid zal vertellen.
1: Het weer vanaf het westen wordt te droog met enkele opklaringen. In het oosten blijft het zwaar bewolkt met af en toe regen of buien. Na de middag ook in het westen en het centrum opnieuw een lokale bui. Maximaal tot 21 graden. De volgende dagen blijft het droog met zon en wolken. We begonnen met nieuwe cijfers over de Belgische arbeidsmarkt. Er zijn opvallend meer 65-plussers die aan het werk blijven. Maar bij de jongeren is er een lichte daling mogelijk.
5: Radio 1 Classics live.
1: De volgende dagen blijft het droog met zon en wolken. We begonnen met nieuwe cijfers over de Belgische arbeidsmarkt. Er zijn opvallend meer 65-plussers die aan het werk blijven, maar bij

0: Classics. Radio 1.
1: 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er zijn opvallend meer 65-plussers aan het werk. In de Amerikaanse staat Tennessee heeft een ter dood veroordeelde vrouw haar executie overleefd. En Cristiano Ronaldo is opgestapt bij de Portugese nationale ploeg. Steeds meer mensen blijven ook na hun 65ste aan het werk, met een gewone of met een flexijob. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. In de periode van april tot en met juni dit jaar was er een stijging uit meer dan een kwart ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar in het algemeen blijft het aantal mensen die aan het werk zijn gelijk in vergelijking met vorig jaar. En dat is niet geruststellend, zegt Jasper Hubo van de RSZ.
2: We zien dat die arbeidsmarkt echt gestagneerd is. We zien het aantal tewerkstaande werknemers daalt zeer licht. En het aantal arbeidsplaatsen blijft gelijk met vorig jaar. Dus die arbeidsmarkt zit momenteel in een stagnatie. Als je kijkt dat het de doelstelling is om een hogere tewerkstellingsgraad te hebben, is het ook belangrijk dat die arbeidsmarkt blijft groeien, dat er meer mensen werken en dat er meer mensen aan de slag zijn. En dat zien we momenteel, zien we daar niet verschijnen in de cijfers.
1: Het aantal jongeren die aan het werk zijn is op een jaar tijd wel gedaald met 3%. Mogelijk komt dat door de verdere automatisering in verschillende sectoren en door het gebruik van AI. De omstreden vliegroute boven Brussel naar de luchthaven van Zaventem zal zeker nog een maand gebruikt worden. Boven de druk bevolkte Brusselse gemeente is er al ruim een jaar veel meer vliegverkeer. En dat veroorzaakt veel overlast en protest. Federaal minister van Mobiliteit Krukke wou tegen vandaag met maatregelen komen om die overlast beter te spreiden. Maar binnen de regering is er nog geen akkoord. Het Brussels gewest bekijkt welke extra juridische stappen er nog mogelijk zijn, zegt staatssecretaris voor Leefmilieu Ans Persoons.
3: Wat we eigenlijk nodig hebben is vooral veel meer transparantie over wanneer wordt die vliegtuigsnelweg boven Brussel, wanneer wordt die geactiveerd en waarom. Dus dat is iets dat we absoluut vragen. En misschien een ander element is ook, als er dan afgeweken wordt, dat het niet alleen over die rechte lijn, die vliegtuigsnelweg over Brussel zou zijn, maar dat veel meer verspreid zou zijn over een heel aantal andere routes.
1: Het Nationaal Crisiscentrum lanceert vandaag een brochure die burgers moet voorbereiden op noodsituaties, zoals overstromingen, stormen of bosbranden. Het is een online gids met concrete tips, bijvoorbeeld waar je bij een noodsituatie correcte informatie kan vinden, wie eventuele contactpersonen zijn of waar je kan schuilen. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin moet dat initiatief de bevolking weerbaar helpen maken tegen rampen. Vandaag treedt een nieuwe noodwet in werking die de overbevolking in de Belgische gevangenissen moet aanpakken. Begin deze week zaten ruim 13.700 mensen in een Belgische gevangenis, waar maar plaats is voor ruim 11.000 gedetineerden. Daardoor blijft de druk op het gevangeniswezen bijzonder groot. In de nieuwe wet van minister van Justitie Verlinde staat onder meer dat gevangenisstraffen onder de 18 maanden niet meer in de gevangenis, maar met een enkel band uitgezeten zullen worden. Gedetineerden zonder verblijfsvergunning zullen sneller het land uitgezet worden en de strafuitvoeringsrechtbanken zullen minder beoordelingsruimte krijgen om vervroegde vrijlating te weigeren. Of de nieuwe wet in de praktijk een groot verschil zal maken, is onduidelijk. Siham El-Kawakibi staat vandaag terecht in Antwerpen samen met haar partner. El-Kawakibi was jarenlang politica voor de toenmalige Open VLD. Ze wordt verdacht van schriftvervalsing en subsidiefraude bij haar sociale dansproject voor jongeren Let's Go Urban. Philippe Heijmans volgt het proces.
4: El-Kawakibi kreeg heel veel prijzen voor dat project, maar kreeg daar ook heel veel subsidies voor van de stad Antwerpen, van de Vlaamse overheid. En begin 2021, ja, kwam er een forensische audit waaruit bleek dat dat geld van die subsidies niet alleen naar dat dansproject ging, maar dat heel veel daarvan ook werd afgeleid naar de bedrijfjes die El-Kawakibi en haar partner nog hadden. Dus ze zouden gefactureerd hebben aan hun eigen VZW om zo dat subsidiegeld voor zichzelf te kunnen gebruiken.
1: El-Kawakibi riskeert een maximumstraf van 5 jaar en 800.000 euro boete. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van de 50-jarige Christa Pike mislukt, dat bevestigt de gevangenis. De vrouw kreeg 2 injecties die dodelijk hadden moeten zijn, maar ze bleef in leven. Maar één trio.
5: Christa Pike zou de eerste vrouw worden die in meer dan 200 jaar in Tennessee werd geëxecuteerd. Maar na toediening van 2 dodelijke injecties bleef de vrouw in leven. Haar hart bleef kloppen en ze bleef hoorbaar snurken, iets wat nog nooit eerder is gebeurd. Pike heeft 30 jaar geleden als 18-jarige een meisje van 19 vermoord. Haar executie was gisteren al eens uitgesteld, maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof had die beslissing teruggedraaid. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu verder gaat is onduidelijk. De gouverneur van Tennessee heeft alvast alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort.
1: Nog in de VS heeft het ministerie van Defensie Elon Musk de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar autonome oorlogsvoering, waarbij drones en artificiële intelligentie zonder menselijke tussenkomst aanvallen kunnen uitvoeren. Volgens minister van Defensie Hegseth moet de VS daarmee de komende tijd het militaire overwicht behouden. Maar AI op deze manier inzetten roept veel vragen op, zegt expert van onze redactie Tim Verheijden.
6: Dat is het lastige van artificiële intelligentie. Je kan dat voor geweldig veel goede dingen inzetten. Maar je kan het tegelijkertijd ook voor zaken inzetten waar je toch wel vragen bij kan stellen. En zeker als het gaat over autonome oorlogsvoering. Wie is in die end verantwoordelijk? Is het de AI of is het uiteindelijk nog de mens? En vooral, het is misschien niet zozeer de vraag of je artificiële intelligentie kan vertrouwen, maar de bedrijven die het aan het ontwikkelen zijn. En dat is de kern van het probleem dat op tafel ligt.
1: De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig al haar vluchten van en naar Israël. Na wat er gisteren is gebeurd op een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv. De co-piloot stak daar in volle vlucht de piloot neer. Mogelijk wou hij het toestel ook doen neerstorten. Enkele passagiers zouden de co-piloot overmeesterd hebben. Ze hebben het vliegtuig ook weer onder controle gebracht. Volgens Israël was het een mislukte terreuraanslag. De gletsjers in Zwitserland hebben de afgelopen zomer 5,5% van hun ijsmassa verloren. Gemiddeld is er tot 4 meter ijs weggesmolten. Dat meldt de dienst die de gletsjers bestudeert. In het voorjaar is er weinig sneeuw gevallen. Daardoor kwam het gletsjerijs al snel in volle zon te liggen tijdens deze warme zomer. Enkele jaren geleden, in 2022, was de toestand nog slechter. Toen smolt bijna 6% van de ijsmassa. Cristiano Ronaldo is gisteren opgestapt bij de nationale ploeg van Portugal, 1 dag voor de interland tegen Denemarken. Hij vertrok nadat duidelijk was geworden dat hij opnieuw niet in het basiselftal zou staan, zegt Steffi Merlevede.
7: Afgelopen zondag liet de nieuwe bondscoach Jorge Jesus Ronaldo wel opwarmen, maar uiteindelijk helemaal niet invallen tegen Noorwegen. Dat was de eerste keer in 18 jaar en Ronaldo stormde toen al boos de catacombe in. De 41-jarige superster had intussen een gesprek met de bondscoach, maar die liet gisteren weten dat Ronaldo ook die...
8: Radio 1 Classics live.
7: Maar uiteindelijk helemaal niet invallen tegen Noorwegen. Dat was de eerste keer in 18 jaar en Ronaldo stormde toen al boos de catacombe in. De 41-jarige superster had intussen...

0: Radio 1 Classics live.
1: Te droog met enkele opklaringen. In het oosten blijft het wel zwaar bewolkt met af en toe regen. Na de middag is ook in het westen en het centrum opnieuw een lokale bui mogelijk. Maxima tot 21 graden. De volgende dagen blijft het droog met zon en wolken. We begonnen het nieuws met nieuwe cijfers over de Belgische arbeidsmarkt. Er zijn opvallend meer 65-plussers aan het werk, maar bij de jongeren is er een lichte daling, mogelijk door de automatisering en artificiële intelligentie. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal jongeren die aan het werk zijn is op een jaar tijd opmerkelijk gedaald, blijkt uit nieuwe cijfers van de RSZ. Het gaat om de periode van april tot en met juni dit jaar. Die werd vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Jasper Hubo van de studiedienst bij de RSZ spreekt van een opvallende tendens.
2: Bij de jongste werknemers zien we toch een significante daling met 3% ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. En het is moeilijk om deze tendens aan één iets toe te wijzen, maar het valt niet uit te sluiten dat de automatisering hier een grote rol in speelt. Internationale studies tonen ook aan dat de grootste impact van AI zich in de arbeidsmarkt momenteel bij de juniorprofielen bevindt.
1: Er zijn wel veel meer 65-plussers aan het werk ten opzichte van vorig jaar, zo'n kwart meer. Zowel in gewone jobs als in flexijobs. De verhoging van de pensioenleeftijd door de federale regering lijkt daarvoor een belangrijke reden te zijn. Bij het logistiekbedrijf Maersk is een staking aan de gang in het kantoor in Berchem. De aanleiding is de beslissing van het bedrijf om wereldwijd telewerk af te schaffen vanaf volgend jaar. Nu mochten werknemers 3 dagen per week thuiswerken. Vanaf januari moeten ze alle dagen weer naar kantoor. Joost Lestabel van de Socialistische Vakbond begrijpt niet dat daarover geen compromis met de directie mogelijk is, want voor het personeel is de maatregel problematisch.
3: Iedereen weet dat de mobiliteit in en rond Antwerpen een nachtmerrie is. En die mensen zien dat echt niet zitten om terug elke dag van de week in die files te gaan staan. Dat gaat ten koste van hun privé, hun gezinsleven. Ze zien echt het nut er niet van in. En ze zijn heel boos over het feit dat de werkgever zelfs niet eens wilt onderhandelen over een compromis.
1: Nog in Antwerpen staat vandaag Sihem El Kawakibi terecht samen met haar partner. El Kawakibi was jarenlang politica voor toenmalig Open VLD. Zij wordt verdacht van schriftvervalsing en subsidiefraude bij haar sociaal dansproject voor jongeren Let's Go Urban. Philippe Heijmans volgt het proces.
4: El Kawakibi kreeg heel veel prijzen voor dat project, maar kreeg daar ook heel veel subsidies voor van de stad Antwerpen, van de Vlaamse overheid. En begin 2021, ja, kwam er een forensische audit waaruit bleek dat dat geld van die subsidies niet alleen naar dat dansproject ging, maar dat heel veel daarvan ook werd afgeleid naar de bedrijfjes die El Kawakibi en haar partner nog hadden. Dus ze zouden gefactureerd hebben aan hun eigen VZW om zo dat subsidiegeld voor zichzelf te kunnen gebruiken.
1: Ook de Zoo van Antwerpen valt onder de besparingen die de Vlaamse regering gisteren heeft aangekondigd. Minister van Omgeving Jo Broens gaat het dierenpark geen subsidies meer geven.
5: Ik heb specifiek, als het gaat over subsidies, 9,7 miljoen euro bespaard. Ik gaf bijvoorbeeld ook jaarlijks tot 1 miljoen euro aan de Zoo van Antwerpen. Dat gaan we niet meer doen. De Zoo zal daar ook haar eigen bondjes moeten leren doppen. Dat zijn keuzes die we samen in de school van de regering gemaakt hebben.
1: In totaal gaat de Vlaamse regering volgend jaar 2 miljard euro besparen. En op de E313 heeft een groep everzwijnen vanmorgen een ongeval veroorzaakt. Ze staken de snelweg over in Ham bij Te Senderlo. 2 auto's raakten beschadigd. 2 everzwijnen hebben de aanrijding niet overleefd. De weg is vrijgemaakt, maar er staat nog altijd een file richting Hasselt. Het weer. In het oosten blijft het zwaar bewolkt met af en toe regen of buien. Vanaf het westen wordt het droog met enkele opklaringen. Maar na de middag ook hier en daar weer een bui. Tot 21 graden. De volgende dagen droog met zon en wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde heeft een internationaal drugsnetwerk een zware slag toegebracht. De criminelen hebben jarenlang cannabis en cocaïne ingevoerd via Brussels Airport, de luchthaven van Zaventem. Bij 27 huiszoekingen gisteren in ons land en in Frankrijk zijn 21 verdachten gearresteerd. Daar waren ook enkele luchthavenmedewerkers bij, vertelt Anne Berger van de federale politie.
2: Er werden ook luchthavenmedewerkers omgekocht door die criminele organisatie. Zij moesten dan de drugs uit de bagage halen voor die op de bagageband geplaatst werd en die op een andere manier buiten smokkelen. Er zijn ook een aantal arrestaties geweest gisteren. En dat is eigenlijk hoe dat criminele organisaties werken. En ze proberen echt via corruptie, omkoping, mensen te betrekken die eigenlijk in het legale circuit zitten om zo hun drugs Europa te kunnen binnensmokkelen.
1: Eerder waren in Nederland ook al 2 verdachten opgepakt in de zaak. De politie nam gisteren ook 8 voertuigen, meer dan 57.000 euro cash en crypto-wallets en enkele wapens in beslag. Door de besparingen van de Vlaamse regering zullen grote bedrijven meer moeten bijdragen voor hun afvalwater. Dat heeft minister van Omgeving Joop Broens vanmorgen gezegd in de ochtend op Radio 1.
3: Vandaag zijn er nog hele grote industriële spelers die bijvoorbeeld bedrijfsafvalwater lozen in ons oppervlaktewater. Ja, die gaan er ook veel meer voor een duit in het zakje moeten doen. Dat hebben we gelijk getrokken met de inspanning die onze gezinnen vandaag doen als zij hun afvalwater lozen op het riool. Dus we hebben wel degelijk ook de grote spelers geraakt in de zin van zij moeten mee een duit in het zakje doen.
1: Minister Broens gaat ook bijna 10 miljoen euro aan subsidies schrappen, onder meer 1 miljoen voor de Zoo van Antwerpen. Vrouwenorganisatie Ferm brengt een nieuwe editie uit van Ons Kookboek, beter bekend als het kookboek van de Boerinnenbond. Die organisatie bestaat dit jaar 100 jaar. In de nieuwe uitgave zal je de klassieke recepten terugvinden, maar ook andere dingen, vertelt Laura van Roei van Ferm.
4: Enerzijds komen er verhalen in, portretten van mensen. Er staat onder andere ook een verhaal in van een grondwitloofteelster. We tonen ook nostalgische recepten. We werpen een blik naar de toekomst, maar er staan ook heel wat nieuwe recepten in het boek.
1: De eerste editie van het kookboek werd uitgebracht in 1927. Door de jaren heen zijn er meer dan 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. Het weer. In het oosten blijft het zwaar bewolkt met af en toe regen of buien. Vanaf het westen wordt het droger met enkele opklaringen, maar na de middag opnieuw hier en daar een bui tot 21 graden. De volgende dagen droog met zon en wolken. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 11 uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De federale gerechtelijke politie Hallo-Vilvoorde heeft een zware slag toegebracht aan een internationaal drugsnetwerk. De criminelen hebben jarenlang cannabis en cocaïne ingevoerd via de luchthaven Brussels Airport. Bij 27 huiszoekingen in ons land en in Frankrijk zijn meer dan 20 verdachten opgepakt. Bij hen ook enkele luchthavenmedewerkers. De criminelen gebruikten verschillende smokkelmethodes, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: Koeriers die dan vanuit de bronlanden drugs binnensmokkelden in hun bagage. Maar hier haalden ze die zelf niet van de bagageband. Daar huurden ze uithalers voor in. Die werden gerecruiteerd vaak via sociale media. En een andere methode was ook omkopen van luchthavenmedewerkers die dan de drugs uit de bagage haalden voor ze die op de bagageband plaatsten. En die drugs werden dan op een andere manier buiten gesmokkeld.
1: De politie nam gisteren ook auto's, wapens en cash en cryptogeld in beslag. Het is vandaag precies 60 jaar geleden dat de eerste Limburgse steenkoolmijn dichtging, de mijn van Zwartberg. Door goedkope Amerikaanse steenkool en de opkomst van gas en stookolie vielen 4.500 medewerkers van de mijnen in Limburg zonder werk. Oud-mijnwerker Jean Ooms herinnert zich die periode nog heel goed.
3: De solidariteit, hè, wat toen ook losgebroken is, onder de verschillende koolmijnen tegen de sluiting, dat was ook aanbenemend door het feit dat al de burgemeesters van de mijngemeentes, ook de ingenieurs, directeurs van de koolmijnen, in de optocht zijn gegaan tegen de sluiting.
1: Bij het protest in de aanloop naar de sluiting vielen 2 doden. De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies van ter dood veroordeelden op voor de rest van het jaar. Na de mislukte executie van Christa Pike. Die vrouw werd 30 jaar geleden veroordeeld voor moord en kreeg gisteravond 2 injecties. Maar na 1,5 uur was ze nog altijd in leven en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is misgelopen is onduidelijk, maar het is hoogst uitzonderlijk, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
4: Met die cocktail moet je echt verwachten, als je een correcte dosering toedient, dat de mensen zullen overlijden. Dus het zou kunnen dat er met die cocktail, met de bereiding daarvan, iets misgelopen is. Het wordt toegediend meestal via een injectie. Misschien is daar iets misgelopen dat men niet goed geprikt heeft, maar dat zijn eigenlijk allemaal toch zeer uitzonderlijke verklaringen waar het zou zijn misgelopen. Dus ik sta er ook wel van verbaasd.
1: In Valencia en omgeving in Spanje blijven vanmiddag tal van scholen dicht, omdat gewaarschuwd wordt voor extreme regenval en mogelijke overstromingen. Ook in andere regio's in de buurt zijn er waarschuwingen. 2 jaar geleden kwamen in Spanje 237 mensen om bij zware overstromingen. De meeste slachtoffers vielen in de buurt van Valencia. In het oosten blijft het zwaar bewolkt met af en toe regen of buien. Vanaf het westen wordt het droog met enkele opklaringen, maar na de middag ook hier en daar opnieuw een bui. Tot 21 graden. De volgende dagen blijft het droog met zon en wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij het logistiekbedrijf Maersk staken werknemers omdat ze niet meer mogen telewerken. Het proces tegen GM El Kawakibi wegens subsidiefraude is begonnen en het blijft onduidelijk hoe een Amerikaanse vrouw haar executie kon overleven. Bij het logistiekbedrijf Maersk is er een staking aan de gang in het kantoor in Berchem. De aanleiding is de beslissing van het bedrijf om wereldwijd telewerk af te schaffen vanaf volgend jaar. Nu mogen werknemers 3 dagen per week thuiswerken. Vanaf januari moeten ze opnieuw alle dagen naar de kantoren in Antwerpen komen. Steven Rombout is in Berchem.
2: Voor bijna iedereen hier is het de eerste keer dat ze staken. Maar de overtuiging is groot. Binnenkort alle dagen naar kantoor komen, zien deze bedienden bij Maersk niet zitten.
3: Thuis werk ik veel efficiënter, werk ik meer. Want ik begin vroeger, ik stop later. Dus ik verlies veel te veel tijd door onderweg te zijn.
4: Omdat ik deze functie had aangenomen bij Maersk, door de mogelijkheid om thuis te werken, want ik kom ook van ver, ik woon in Turnhout. Dus dat dagelijks pendelen met de trein is soms heel lastig.
5: Ik heb kinderen, het geeft flexibiliteit, want ik moet ook een eindje naar het werk pendelen. En thuiswerk geeft me die ruimte om dat allemaal te kunnen doen.
2: Deze bedienden plannen transport of brengen douanedocumenten in orde en dat kan evengoed van thuis uit, vinden ze. Ook de manier waarop de nieuwe regels opgelegd worden valt niet goed. Vanuit het Deense hoofdkwartier zonder veel overleg.
3: Hetgeen dat zij aanhalen is ook teamgeest en zo. Dat snap ik nog deels. Hè. Maar AI halen ze ook aan als reden om mee naar hun bureau te komen. Maar nee. Ik begrijp het echt niet. Nee.
2: De vakbonden plannen extra stakingsacties als de directie haar beslissing niet bijstuurt.
1: Het is heel uitzonderlijk dat bedrijven telewerk terugschroeven, dat zegt Kathleen Jacobs van SD Works.
6: Dat is een zeer grote minderheid. In praktijk zien we dat eigenlijk quasi nooit. We zien eerder het herevalueren en het terugschroeven van het aantal dagen dat men mag thuiswerken, maar het volledig afschaffen, heb ik zelf het voorbije jaar maar bij 1 of 2 bedrijven gezien.
1: Er komen meer details vrij over de besparingen van de Vlaamse regering. Zo zal er ook 35 miljoen euro minder gaan naar wetenschappelijke onderzoeksfondsen. De rectoren van de Vlaamse universiteiten noemen dat onverantwoord. Herwig Leijers van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
7: Het is dat fundamentele onderzoek dat eigenlijk de basis is voor waar later onze kennis vandaan komt die we kunnen gebruiken in toepassingen en in innovatie. Dus als we besparen op dat fundamenteel onderzoek, ja, dan weegt dat rechtstreeks op innovatie, op latere economische groei en uiteindelijk op de toekomstige welvaart.
1: Het parket vraagt 30 maanden met uitstel voor de vroegere onderneemster en politica Siham El Kawakibi. Zij staat voor de rechtbank in Antwerpen terecht voor gesjoemel met subsidies. Filip Heijmans op het proces. Wat heeft het parket gezegd over die zaak?
8: Volgens de aanklager hebben El Kawakibi en haar partner bewust en systematisch gefraudeerd. Ze bestelden goederen voor hun privébedrijven of ze lieten daar werken uitvoeren. En dan pasten ze de facturen aan of ze vroegen aan de leverancier om de factuur aan te passen, zodat die niet op hun bedrijf werd gezet, maar op de VZW van hun sociaal dansproject. Op die manier kregen ze die goederen en diensten terugbetaald met subsidies van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap. Zoals een industriële keuken waarvan ze zeiden dat die tijdelijk in hun bedrijf stond tot die naar het dansproject kon. Maar dat klopt helemaal niet, want die keuken was op maat gemaakt voor hun bedrijf, zei de aanklager. Dat waren geen slordigheden, maar systematische fraude om zichzelf te verrijken. Daarom vraagt het parket 30 maanden met uitstel voor El Kawakibi en een boete van 24.000 euro, de helft met uitstel. Voor haar vriendin vraagt hij 2 jaar met uitstel. En samen zouden ze voor de aanklager ook 375.000 euro moeten terugbetalen aan onterechte subsidies.
1: Dankjewel, Filip. Op het assiseproces tegen de boer uit Waardamme in West-Vlaanderen die zijn 2 dochtertjes vermoord heeft, hebben de advocaten van de moeder en de familie van de meisjes hun pleidooien gehouden. Later vandaag volgt een uitspraak over de schuld. Maite Piese volgt de procesdag.
9: Ongekend wreed en het niet waard vader te zijn, zo noemt de advocaat van de moeder van de vermoorde Maud en Ona hun vader. Bijzonder aangrijpend was de minuut stilte die de advocaat liet vallen. Hij vroeg de jury zich in die minuut in te beelden hoe de meisjes lagen te vechten voor hun leven. In werkelijkheid nog minuten langer. Voor de advocaten van de moeder, tante en grootouders van de meisjes is de vader over de hele lijn schuldig. Niet alleen aan de vredemoord op zijn kinderen, maar ook aan de poging tot moord op zijn ex-vrouw. Straks na de pleidooien krijgt de beschuldigde het laatste woord. Daarna moet de jury beslissen over zijn schuld.
1: De federale gerechtelijke politie heeft een internationaal drugsnetwerk een zware slag toegebracht. De criminelen hebben jarenlang cannabis en cocaïne ingevoerd via de luchthaven van Zaventem. Bij 27 huiszoekingen gisteren in ons land en in Frankrijk zijn 21 verdachten opgepakt, bij hen ook enkele luchthavenmedewerkers. De criminelen gebruikten verschillende smokkelmethoden, zegt Anne Berger van de federale politie.
10: Koeriers die dan vanuit de bronlanden drugs binnensmokkelden in hun bagage. Maar hier haalden ze die zelf niet van de bagageband. Daar huurden ze uithalers voor in. Die werden gerekruteerd vaak via sociale media. En een andere methode was ook omkopen van luchthavenmedewerkers die dan de drugs uit de bagage haalden voor ze die op de bagageband plaatsten. En die drugs werden dan op een andere manier buitengesmokkeld.
1: De Europese Commissie heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet. Omdat dat West-Afrikaanse land de voortvluchtige Nederlandse drugsbaron Bolle Jos de mogelijkheid geeft om zich daar schuil te houden. Daarmee verliest Sierra Leone 18 miljoen euro. De Europese Commissie wil het land onder druk zetten om de drugscrimineel uit te leveren. Bolle Jos is een van de meest gezochte criminelen in Europa. In ons land is hij tot in totaal meer dan 100 jaar cel veroordeeld voor cocaïnehandel. Het is vandaag precies 60 jaar geleden dat de steenkoolmijn van Zwartberg dichtging als eerste van de Limburgse mijnen. 4.500 mijnwerkers vielen zonder werk. Na de sluiting is de mijnsite bijna helemaal afgebroken. Nadien is wel afgesproken dat de reconversie of herbestemming van de mijnsites anders moest, vertelt Wim Dries, burgemeester van Genk.
11: Daar werd bepaald door de akkoorden van Zwartberg dat de volgende mijnen pas 20 jaar later zouden gesloten worden en dat men altijd werk zou maken van reconversie. En zo geschiedde het. Als je gaat kijken naar de sluiting van de andere mijnen in Limburg, die zijn pas in 1986, 87, 88 begonnen. En dat is eigenlijk dankzij de sluiting van Zwartberg.
1: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies van ter dood veroordeelden op voor de rest van het jaar na de mislukte executie van Christa Pike. Die vrouw van 50 werd 30 jaar geleden veroordeeld voor moord en kreeg gisteravond 2 injecties. Maar na anderhalf uur leefde ze nog altijd en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is misgelopen is onduidelijk, maar het is hoogst uitzonderlijk, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
12: Met die cocktail moet je echt verwachten, als je een correcte dosering toedient, dat de mensen zullen overlijden. Dus het zou kunnen dat er met die cocktail, met de bereiding daarvan, iets misgelopen is. Het wordt toegediend meestal via een injectie. Misschien is daar iets misgelopen dat men niet goed geprikt heeft, maar dat zijn eigenlijk allemaal toch zeer uitzonderlijke verklaringen waar het zou zijn misgelopen. Dus ik sta er ook wel van verbaasd.
1: Russische drones hebben een brug aangevallen over de Dnieper-rivier in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Dat zegt de burgemeester. Het gaat om een belangrijke brug die de twee oevers van Kiev met elkaar verbindt. Het verkeer en de metro over die brug zijn stilgelegd. De staat van de brug wordt nu onderzocht. Het weer in het oosten blijft het nog even zwaar bewolkt met wat lichte regen. In het westen en het centrum opklaringen, maar ook een bui is nog mogelijk. Maxima tot 21 graden. Morgen en in het weekend vaak zonnig. De maxima blijven schommelen rond de 20 graden. We begonnen met een stakingsactie bij Maersk, het Deense bedrijf dat onder meer containertransporten doet. Het personeel in Antwerpen voert actie omdat ze binnenkort niet meer mogen telewerken. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 1 uur. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Bij containergigant Maersk in Antwerpen staken de werknemers omdat ze niet meer mogen telewerken. Het proces tegen Sihem El Kawakibi is gestart. Ze staat terecht voor fraude met subsidies. En het blijft onduidelijk hoe een Amerikaanse vrouw haar executie kon overleven. Bij Maersk, de Deense multinational die wereldwijd vooral actief is in containertransport, is er een staking uitgebroken in het kantoor in Berchem bij Antwerpen. De aanleiding is de beslissing van het bedrijf om wereldwijd telewerk af te schaffen vanaf volgend jaar. Nu mogen werknemers 3 dagen per week thuiswerken. Vanaf januari moeten ze opnieuw alle dagen naar het kantoor. Steven Rombout is in Berchem.
3: Voor bijna iedereen hier is het de eerste keer dat ze staken. Maar de overtuiging is groot. Binnenkort alle dagen naar kantoor komen, zien deze bedienden bij Maersk niet zitten.
4: Thuis werk ik veel efficiënter, werk ik meer. Want ik begin vroeger, ik stop later. Dus ik verlies veel te veel tijd door onderweg te zijn.
5: Omdat ik deze functie had aangenomen bij Maersk, door de mogelijkheid om thuis te werken, want ik kom ook van ver, ik woon in Turnhout. Dus dat dagelijks pendelen met de trein is soms heel lastig.
6: Ik heb kinderen, het geeft flexibiliteit, want ik moet ook een eindje naar het werk pendelen. En thuiswerk geeft me die ruimte om dat allemaal te kunnen doen.
3: Deze bedienden plannen transport of brengen douanedocumenten in orde. En dat kan evengoed van thuis uit, vinden ze. Ook de manier waarop de nieuwe regels opgelegd worden valt niet goed. Vanuit het Deense hoofdkwartier zonder veel overleg.
4: Hetgeen dat zij aanhalen is ook teamgeest en zo. Dat snap ik nog deels. Hè. Maar AI halen ze ook aan als reden om mee naar hun bureau te komen. Maar nee. Ik begrijp het echt niet. Nee.
3: De vakbonden plannen extra stakingsacties als de directie haar beslissing niet bijstuurt.
2: Volgens het personeelsdienstenbedrijf SD Works is het erg uitzonderlijk dat bedrijven helemaal stoppen met telewerk. Maar veel bedrijven zijn wel op zoek naar een nieuwe balans tussen thuis en op kantoor werken. Dat zegt Kathleen Jacobs van SD Works.
7: Werkgevers willen graag wat meer aanwezigheid op kantoor, net om ervoor te zorgen dat er meer verbinding is tussen de werknemers, om samenwerking te bevorderen, efficiënter te maken. Dus vandaar dat men ook soms op zoek gaat naar meer vaste telewerkdagen. Dus dat kader wordt wel geherevalueerd en aangepast.
2: Er komen meer details naar buiten over de besparingen van de Vlaamse regering. Zo wordt 35 miljoen euro minder uitgetrokken voor wetenschappelijk onderzoek. De rectoren van de Vlaamse universiteiten noemen die maatregel onverantwoord. Dat zegt de rector van de Universiteit Antwerpen, Herwig Leers, namens de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
8: Bijvoorbeeld bij ons aan de Universiteit Antwerpen, het onderzoek naar de plasmachemie, dat heel fundamenteel onderzoek is, waar dan ineens blijkt dat er daar toepassingen mogelijk zijn in de groene energie, dat er toepassingen mogelijk zijn in de bestrijding van kankers. Ja, en dan wordt dat natuurlijk ineens wel heel innovatief toegepast.
2: De rector hekelt ook de besparingen bij het groeipakket. Dat wordt beperkt tot 23 jaar. Hij vreest dat voortstuderen zo moeilijker wordt voor sociaal kwetsbare jongeren. Het parket vraagt 30 maanden met uitstel voor de vroegere onderneemster en politica Sihem El Kawakibi. Die staat terecht voor de rechtbank in Antwerpen voor gesjoemel met subsidies. Filip Heijmans is aan de rechtbank.
9: Mevrouw El Kawakibi, wat verwacht u van vandaag?
10: Dat we niet vallen, hè?
11: De gevaarlijke trappen van de rechtbank waren het eerste obstakel voor Sihem El Kawakibi. Binnen in het gebouw hoort ze de aanklager vertellen hoe zij en haar vriendin een systematiek van fraude zouden hebben opgezet. Ze kochten goederen voor hun privébedrijven of lieten daar verbouwingen uitvoeren en pasten dan de facturen aan, zodat het leek alsof die voor haar dansproject Let's Go Urban bedoeld waren. Zo konden ze er subsidies voor krijgen van de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid. Slordigheid en onduidelijkheden, zeggen El Kawakibi en haar vriendin, maar dat gelooft de aanklager niet. Volgens hem ging het om ernstige feiten, gepleegd door iemand met een voorbeeldfunctie in het kader van een sociaal project. Daarom vraagt hij 30 maanden met uitstel voor El Kawakibi en 2 jaar met uitstel voor haar vriendin. Voor allebei ook een boete, deels met uitstel, en ze zouden 375.000 euro aan onterechte subsidies verliezen. Morgen zal El Kawakibi's advocaat Joris Verkraaien haar verdedigen.
12: Dat gaan we vrijdag horen. Als u luistert, zal u alles horen.
2: Er komt een nieuwe maatregel die het vlieglawaai in het noorden van Brussel moet beperken. Sinds vorige zomer wordt er een nieuwe landingsroute boven Brussel gebruikt, wat in heel wat gemeenten overlast veroorzaakt. Vliegtuigen die gebruik maken van die route zullen nu hoger vliegen boven Brussel en dan een steilere landing inzetten. Ze zullen ook in één rechte lijn dalen. Op het assiseproces tegen de landbouwer uit Waardamme in West-Vlaanderen die zijn twee dochtertjes van 5 en 8 jaar vermoord heeft, hebben de advocaten van de moeder en de familie van de meisjes hun pleidooien gehouden. Later vandaag volgt een uitspraak over de schuld. Maite Piessen volgt de procesdag.
0: Ongekend wreed en het niet waard vader te zijn, zo noemt de advocaat van de moeder van de vermoorde Maud en Ona hun vader. Bijzonder aangrijpend was de minuut stilte die de advocaat liet vallen. Hij vroeg de jury zich in die minuut in te beelden hoe de meisjes lagen te vechten voor hun leven, in werkelijkheid nog minuten langer. Voor de advocaten van de moeder, tante en grootouders van de meisjes is de vader over de hele lijn schuldig. Niet alleen aan de vredemoord op zijn kinderen, maar ook aan de poging tot moord op zijn ex-vrouw. Straks, na de pleidooien, krijgt de beschuldigde het laatste woord. Daarna moet de jury beslissen over zijn schuld.
2: Vandaag is het precies 60 jaar geleden dat de eerste Limburgse mijn dichtging, de mijn van Zwartberg. Door goedkope Amerikaanse steenkool en de opkomst van gas en stookolie als nieuwe energiebronnen vielen 4.500 medewerkers van de mijnen in Limburg zonder werk. Oud-mijnwerker Jean Ooms herinnert zich die periode nog heel goed.
10: De solidariteit, hè, wat toen ook losgebroken is, onder de verschillende koolmijnen tegen de sluiting, dat was ook aanbenemend door het feit dat al de burgemeesters van de mijngemeentes, ook de ingenieurs, directeurs van de koolmijnen, in de optocht zijn gegaan tegen de sluiting.
2: Bij het protest in de aanloop naar de sluiting vielen 2 doden. In de Spaanse stad Valencia en omgeving zijn deze namiddag tal van scholen dicht, omdat er code rood geldt voor extreme regen en mogelijke overstromingen. Ook in andere regio's in de buurt zijn er waarschuwingen. 2 jaar geleden kwamen in Spanje 237 mensen om na overstromingen. De meeste doden vielen rondom Valencia. De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies van ter dood veroordeelden op voor de rest van het jaar, na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw van 50 werd 30 jaar geleden veroordeeld voor moord en kreeg gisteravond 2 injecties. Maar na 1,5 uur leefde ze nog altijd en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Wat er is misgelopen is onduidelijk, maar het is erg uitzonderlijk, dat zegt toxicoloog Jan Tietgat.
13: Met die cocktail moet je echt verwachten, als je een correcte dosering toedient, dat de mensen zullen overlijden. Dus het zou kunnen dat er met die cocktail, met de bereiding daarvan, iets misgelopen is. Het wordt toegediend meestal via een injectie. Misschien is daar iets misgelopen dat men niet goed geprikt heeft, maar dat zijn eigenlijk allemaal toch zeer uitzonderlijke verklaringen waar het zou zijn misgelopen. Dus ik sta er ook wel van verbaasd.
2: In het oosten blijft het nog even zwaar bewolkt met wat lichte regen. In het westen en het centrum opklaringen, maar ook een bui is nog mogelijk. En we halen tot 21 graden. Morgen en in het weekend vaak zonnig. De maxima blijven rond de 20 graden schommelen. We begonnen met een stakingsactie bij Maersk, de Deense containergigant. Het personeel in Antwerpen voert actie omdat ze binnenkort niet meer mogen telewerken. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: smoking, or non-smoking?
1: Alles begint bij luisteren.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke heeft maatregelen voorgesteld om de lawaaihinder boven de luchthaven van Zaventem te verminderen. Sinds vorige zomer is de overlast in verschillende Brusselse gemeenten fel toegenomen door het gebruik van een nieuwe route. Nina Verhagen legt uit wat er nu verandert om daaraan te verhelpen.
3: Vanaf vandaag zullen vliegtuigen die landen vanuit het westen langer op grotere hoogte blijven en dan steiler dalen. Dat moet tot minder hinder leiden. Minister van Mobiliteit Krukke moet dit doen om boetes opgelegd door de rechtbank te voorkomen. Politiek legt dit alles heel gevoelig, want minder hinder boven Brussel betekent doorgaans meer boven Vlaanderen. Krukke vermoedt dan ook dat zijn Vlaamse coalitiepartners hier niet achter staan.
4: Ik denk van niet, maar het probleem is daar niet. Het probleem is, we hebben eerst en vooral justitie die mij vraagt maatregelen te laten kennen.
3: Over de nachtvluchten gaat Krukke onderhandelen met de luchtvaartmaatschappijen, zodat zij minder lawaaierige toestellen inzetten.
2: Twee mannen moeten voor het Hof van Assise komen voor de moord op Heidi de Schepper. De vrouw van 26 verdween in 2010 in Balen in de Antwerpse Kempen. Haar verdwijning bleef jaren onopgemerkt tot de school van haar kinderen in 2023 alarm sloeg. Haar toenmalige vriend moet nu voor Assise komen, samen met een vriend van hem die al eerder werd veroordeeld voor moord. Het lichaam van Heidi de Schepper is nog altijd niet gevonden. Het parket vraagt 30 maanden met uitstel voor de vroegere onderneemster en politica Shihem El Kawakibi. Die staat terecht voor de rechtbank in Antwerpen voor gesjoemel met subsidies. Filip Heijmans is erbij in de rechtbank.
5: Volgens de aanklager hebben El Kawakibi en haar partner systematisch gefraudeerd. Ze bestelden goederen voor hun privébedrijven en dan pasten ze de facturen aan of ze vroegen aan de leverancier om de factuur aan te passen, zodat die niet op hun privébedrijf stond, maar op de VZW van hun sociaal dansproject. En zo kregen ze die goederen en diensten terugbetaald met subsidies van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap. Daarom vraagt de aanklager 30 maanden met uitstel voor El Kawakibi en voor haar vriendin 2 jaar met uitstel. Samen zouden ze voor de aanklager ook 375.000 euro moeten terugbetalen aan onterechte subsidies.
2: De Vlaamse regering gaat fors besparen op wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt 35 miljoen euro minder uitgetrokken. De rectoren van de Vlaamse universiteiten noemen die maatregel onverantwoord. Rector van de Universiteit Antwerpen, Herwig Leers, namens de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
6: Bijvoorbeeld bij ons dan, de Universiteit Antwerpen, het onderzoek naar de plasmachemie, dat heel fundamenteel onderzoek is, waar dan ineens blijkt dat er daar toepassingen mogelijk zijn in de groene energie, dat er toepassingen mogelijk zijn in de bestrijding van kankers. Ja, en dan wordt dat natuurlijk ineens wel heel innovatief toegepast. Hè.
2: Mooie opklaringen, maar lokaal ook kans op een bui en rond 20 graden. Morgen en in het weekend vaak zonnig en de maxima blijven schommelen rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het Vlaamse begrotingsakkoord heeft ook opnieuw impact op de lijn. De Vlaamse regering had de vervoersmaatschappij extra budget beloofd, maar dat komt er nu toch niet helemaal. Volgend jaar krijgt de lijn 25 miljoen euro extra in plaats van de beloofde 50 miljoen. Ook in de jaren daarna gaat het om een halvering. De vakbonden bij VRT roepen op om te staken op maandag 12 oktober, want ook VRT moet extra besparen van de Vlaamse regering. Het gaat om een besparing van 10 miljoen euro, bovenop de besparing van 16 miljoen euro, die werd vastgelegd in de beheersovereenkomst. De vakbonden spreken over een zoveelste mokerslag voor de openbare omroep. Ze organiseren daarom een staking op 12 oktober. Die dag roept ook de socialistische vakbond ACOD op om het werk neer te leggen in de openbare dienstverlening. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke heeft maatregelen voorgesteld om de lawaaihinder boven de luchthaven van Zaventem te verminderen. Sinds vorige zomer is de overlast in verschillende Brusselse gemeenten fel toegenomen door het gebruik van een nieuwe route. Nina Verhagen legt uit wat er nu verandert om daaraan te verhelpen.
2: Vanaf vandaag zullen vliegtuigen die landen vanuit het westen langer op grotere hoogte blijven en dan steiler dalen. Dat moet tot minder hinder leiden. Minister van Mobiliteit Krukke moet dit doen om boetes opgelegd door de rechtbank te voorkomen. Politiek legt dit alles heel gevoelig, want minder hinder boven Brussel betekent doorgaans meer boven Vlaanderen. Krukke vermoedt dan ook dat zijn Vlaamse coalitiepartners hier niet achter staan.
3: Ik denk van niet, maar het probleem is daar niet. Het probleem is, we hebben eerst en vooral justitie die mij vraagt maatregelen te laten kennen.
2: Over de nachtvluchten gaat Krukke onderhandelen met de luchtvaartmaatschappijen, zodat zij minder lawaaierige toestellen inzetten.
1: Twee mannen moeten voor het Hof van Assise komen voor de moord op Heidi de Schepper. De vrouw van 26 verdween in 2010 in Balen in de Antwerpse Kempen. Haar verdwijning bleef jaren onopgemerkt tot de school van haar kinderen in 2023 alarm sloeg. Haar toenmalige vriend moet nu voor Assise komen, samen met een vriend van hem die al eerder werd veroordeeld voor moord. Het lichaam van Heidi de Schepper is nog altijd niet gevonden. En in Frankrijk wordt het protest van scholieren en studenten alsmaar grimmiger en agressiever. In de steden Nantes en Nîmes is al brand gesticht in twee scholen. In Marseille hebben leerlingen een directeur met benzine overgoten. Daar is ook een brandweerwagen geplunderd en in brand gestoken. Ook in Parijs en andere steden blokkeren scholieren scholen. De demonstraties begonnen vorige week als protest tegen de hoge werkdruk, overvolle klassen en het lerarentekort. Intussen hebben ook verschillende universiteitsfaculteiten zich aangesloten bij het protest. Verschillende ministers in Frankrijk zitten in crisisberaad bijeen over het protest. Mooie opklaringen, maar lokaal ook kans op een bui en rond 20 graden. Morgen en in het weekend vaak zonnig en de maxima die blijven schommelen rond de 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse besparingen laten zich ook voelen in de cultuursector. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel ziet zijn Vlaamse steun volledig wegvallen. Dit jaar zijn de Vlaamse subsidies nog goed voor €762.000. Beaux-Arts heeft te horen gekregen dat dat €0 wordt vanaf volgend jaar. Dit zal zeker gevolgen hebben voor onze werking, zegt directeur Christophe Slagmulder.
2: Beaux-Arts is inderdaad een federale instelling. Een instelling die altijd ook voor bepaalde projecten en bepaalde aspecten van zijn programma een steun gekregen heeft vanuit de Vlaamse gemeenschap. En het is absoluut essentieel voor onze werking. Het is ook een beetje een ironie, omdat ik krijg dat te horen op een dak waar we openen een fantastisch retrospectief gewijd aan een van de top Vlaamse meesters, Jean Brusselmans. En op diezelfde avond hebben wij het Antwerp Symfonisch Orkestra in onze grote concertzaal.
1: Ook de Zoo van Antwerpen zal het met €3,4 miljoen aan Vlaamse subsidies minder moeten doen. De Zoo krijgt voortaan enkel nog subsidies voor wetenschappelijk onderzoek, maar niet meer om de dierenparken in Antwerpen en Plankendaal uit te baten. Directeur Dries Herpolaert is verbaasd en spreekt over een enorme klap.
3: Feitelijk gaat het niet alleen over de €3,4 miljoen die wij verliezen, maar ook welke rol wordt er van ons verwacht in de toekomst. Voor onze dieren, voor het monument en voor de mensen die naar onze dierentuinen komen. Want als je alles wegneemt als overheid, ja, dan ga ik ervan uit dat die opdrachten die wij doen als niet belangrijk worden beschouwd. En ja, dan moeten we ons afvragen, wat moeten wij nog doen in de toekomst? Wat wordt er van ons nog verwacht?
1: Ook reizigersvereniging Trein Trambus is niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering bij de lijn. Volgend jaar krijgt de lijn €25 miljoen extra in plaats van de beloofde €50 miljoen. En ook in de jaren daarna gaat het om een halvering van het budget. De lijn mag het geld ook niet gebruiken om nieuwe ritten en lijnen te organiseren. De reiziger wordt hier niet beter van, zegt Peter Meukes van Trein Trambus.
4: We zouden blij geweest zijn als het effectief dan de helft minder geld zou zijn voor meer aanbod. Maar nu blijkt dat ook dat niet het geval is. En dat eigenlijk de regering de lijn verplicht om die €25 miljoen die ze dan bijkrijgt volledig te gebruiken om tekorten af te dekken, waardoor er voor de reiziger gewoon niks bij komt. En dat vinden we wel heel slecht nieuws.
1: De vroegere rechterhand van oud-vicepremier Didier Reinders moet voor de rechter komen voor corruptie. Jean-Claude Fontinoy was voorzitter van een investeringsmaatschappij van de federale overheid. Hij zou geld hebben gekregen om investeringen van die maatschappij te laten goedkeuren. Het parket van Brussel wil hem nu samen met een medeverdachte voor de rechter brengen. Fontinoy is ook al in verdenking gesteld in het onderzoek dat tegen Didier Reinders zelf loopt, omdat hij geld zou hebben witgewassen via producten van de Nationale Loterij. Het Assisehof in Antwerpen heeft een vrouw van 64 tot 30 jaar cel veroordeeld voor de moord op haar moeder. Bijna 6 jaar geleden spoot ze medicijnen in de mond van haar moeder, die aan dementie leed en in een woonzorgcentrum in Bornem woonde. Ze duwde ook een kussen op het gezicht van de vrouw, die enkele dagen later stierf. Zij zelf zei dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar volgens het Assisehof deed ze dat alleen om sneller haar erfenis te krijgen. Mooie opklaringen, lokaal ook kans op een bui en rond 20 graden. Morgen en in het weekend vaak zonnig en de maxima die blijven schommelen rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse besparingen laten zich ook sterk voelen in de cultuursector. Bij Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel vallen de subsidies volledig weg. En in Frankrijk wordt het scholierenprotest al maar grimmiger. Er raken al maar meer details bekend over de besparingen van de Vlaamse regering. Zo zal Vlaams minister van Cultuur, Caroline Genet van Vooruit, in totaal 47 miljoen euro besparen op cultuur. De minister spreekt in een persbericht over gerichte keuzes die er gemaakt zijn op instellingen waar bespaard zal moeten worden. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel ziet zijn Vlaamse steun dus zelfs volledig wegvallen. Dit jaar zijn de Vlaamse subsidies nog goed voor 762.000 euro. Beaux-Arts heeft te horen gekregen dat dat 0 euro wordt vanaf volgend jaar. Dit zal zeker gevolgen hebben voor onze werking, zegt directeur Christophe Slagmulder.
2: Beaux-Arts is inderdaad een federale instelling. Een instelling die altijd ook voor bepaalde projecten en bepaalde aspecten van zijn programma een steun gekregen heeft vanuit de Vlaamse gemeenschap. En het is absoluut essentieel voor onze werking. Het is ook een beetje een ironie, omdat ik krijg dat te horen op een dak waar we openen een fantastisch retrospectief gewijd aan een van de top Vlaamse meesters, Jean Brusselmans. En op diezelfde avond hebben wij het Antwerp Symfonisch Orkest in onze grote concertzaal.
1: Ook een dertigtal kleine en middelgrote musea in Vlaanderen zullen ongeveer een derde van hun subsidies verliezen. Het Genever Museum in Hasselt en het Huis van Alijn in Gent vallen daar bijvoorbeeld onder. Sommige musea moeten mogelijk de deuren sluiten, zegt de directeur van het Genever Museum, Davy Jacobs.
3: Het is een ongelooflijk grote besparing bovenop een besparing die vorig jaar al musea heeft getroffen. Het is en. Dus ja, het water staat nu echt aan de lippen van heel wat van onze musea. We hebben toch wel schrik dat dat een enorme impact gaat hebben op de vaak heel kleine teams die deze musea bemannen. Met dan ja, alle risico's van dien. Misschien wat sluiting, wie zal het zeggen.
1: Ook archieven en erfgoedbibliotheken zullen veel minder geld krijgen. De vakbonden bij VRT roepen op om te staken op maandag 12 oktober, want ook VRT moet extra besparen van de Vlaamse regering. Het gaat om een besparing van 10 miljoen euro, bovenop de besparing van 16 miljoen euro, die werd vastgelegd in de beheersovereenkomst. De vakbonden van VRT spreken over een zoveelste mokerslag voor de openbare omroep. De Zoo van Antwerpen zal het met 3,4 miljoen euro aan Vlaamse subsidies minder moeten doen. De Zoo krijgt voortaan enkel nog geld voor wetenschappelijk onderzoek, maar niet meer om de dierenparken in Antwerpen en Plankendaal uit te baten. Directeur Dries Herpolaert is verbaasd en spreekt over een enorme klap.
4: Feitelijk gaat het niet alleen over de 3,4 miljoen euro die wij verliezen, maar ook welke rol wordt er van ons verwacht in de toekomst. Voor onze dieren, voor het monument en voor de mensen die naar onze dierentuinen komen. Want als je alles wegneemt als overheid, ja, dan ga ik ervan uit dat die opdrachten die wij doen als niet belangrijk worden beschouwd. En ja, dan moeten we ons afvragen, wat moeten wij nog doen in de toekomst? Wat wordt er van ons nog verwacht?
1: Ook bij de Vlaamse openbaar vervoersmaatschappij De Lijn zullen ze het komend jaar met een kleiner budget moeten doen dan eerst was beloofd. De Lijn krijgt volgend jaar 25 miljoen euro extra in plaats van de beloofde 50 miljoen. En ook de jaren daarna wordt het budget gehalveerd. Reizigersvereniging Trein Tram Bus is hier niet over te spreken. De reiziger wordt hier niet beter van, zegt Peter Meukes van Trein Tram Bus.
5: Voor de reiziger betekent het dat er niks meer bijkomend afgeschaft wordt. Tenminste, hopen we. Maar er komt ook niks bij, terwijl dat eigenlijk dringend nodig is. En daar heeft deze Vlaamse regering, maar ook de vorige, die hebben daar hun woord niet gehouden. Probeer maar eens om meer mensen in het openbaar vervoer te krijgen als keer op keer het beloofde geld voor het openbaar vervoer toch niet gegeven wordt. En daar zijn we boos om.
1: Voor het eerst is meer dan de helft van de nieuw verkochte personenauto's in ons land volledig elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. De voorbije maand september is de symbolische grens van 50% doorbroken. De meeste nieuwe elektrische auto's zijn nog altijd bedrijfswagens en salariswagens, maar ook bij particulieren stijgt de verkoop. 1 op de 5 verkochte auto's bij particulieren is nu volledig elektrisch. In de Kamer hebben de partijen N-VA en CD&V vrij scherp uitgehaald naar een minister van hun eigen coalitie, Jean-Luc Krukke van de MR. Krukke heeft vandaag een aantal voorstellen op tafel gelegd om de lawaaihinder van de luchthaven van Zaventem aan te pakken. Op termijn wil hij het gebruik van de baan 07 verminderen. Het gebruik van die baan om te landen vanuit het westen leidt tot enorm veel overlast in bepaalde gemeenten, vooral in Brussel. N-VA-parlementslid Ben Wolland beschuldigt minister Krukke ervan alle overlast af te wenden op Vlaamse gemeenten.
6: Deze regering moet een evenwichtige oplossing vinden. Daar ben ik mee akkoord. Maar eenzijdig alles verhuizen naar Vlaanderen en zeggen van ik heb het opgelost, dat zal met de N-VA niet passeren.
1: Ook CD&V waarschuwde minister Krukke om geen communautaire oorlog te starten in verband met dit dossier. Het Assisehof in Antwerpen heeft een vrouw van 64 tot 30 jaar cel veroordeeld voor de moord op haar moeder. Bijna 6 jaar geleden spoot ze medicijnen in de mond van haar moeder, die aan dementie leed en in een woonzorgcentrum in Bornem woonde. Ze duwde ook een kussen op het gezicht van de vrouw, die enkele dagen later stierf. Zij zelf zei dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar volgens het Assisehof deed ze dat alleen om sneller haar erfenis te krijgen. Het leerlingenprotest in Luik op 5 middelbare scholen is vandaag uit de hand gelopen. Een directielid van een school werd aangevallen en enkele leerlingen richtten ook vernielingen aan. 6 mensen zijn opgepakt, 3 blijven aangehouden. De protesten zijn een reactie op de besparingen in het Franstalig onderwijs. En ook in Frankrijk wordt er geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. Ook daar breidt het scholierenprotest zich al maar uit. Ook tal van universiteiten doen nu mee. Ze protesteren tegen hoge werkdruk, overvolle klassen en het lerarentekort. Het protest wordt ook al maar gewelddadiger. Bij de regering en justitie neemt de onrust toe. Er was vandaag ook crisisoverleg. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
7: In Marseille werd vandaag een brandweerwagen in brand gestoken. In Parijs werden bussen vernield en een chauffeur aangevallen. In Rennes braken gevechten uit tussen jongeren en de politie. In Nantes brak tijdens een protestactie brand uit in een school. Er zijn de afgelopen dagen al meer dan 100 gewonden gevallen onder scholieren, leraren en politiemensen. De Franse regering probeert het dialoog aan te gaan met scholieren om hun klachten in kaart te brengen, maar de vraag is of dat de protesten en rellen zal stoppen.
1: En in de Spaanse stad Valencia en omgeving zijn deze namiddag tal van scholen dicht, omdat er code rood geldt voor de extreme regen en mogelijke overstromingen. Ook in andere regio's in de buurt zijn er waarschuwingen. 2 jaar geleden kwamen in Spanje 237 mensen om het leven na overstromingen. De meeste doden vielen rondom Valencia. Vanavond nog kans op een laatste bui. Vannacht is het droog en licht bewolkt bij minima rond 11 graden. Tegen morgenochtend kans op mist. En de komende dagen beginnen met ochtendgrijs, maar daarna wordt het zonnig en zacht rond 20 graden. We begonnen met een reeks reacties op de besparingen van de Vlaamse regering. In de culturele sector zal Bozar alle Vlaamse subsidies verliezen. Ook verschillende musea, de Zoo en de Lijn verliezen geld. En de VRT heeft een staking aangekondigd tegen de opgelegde besparingen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6:00. Een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse besparingen laten zich ook sterk voelen in de cultuursector. Verschillende musea, de Zoo en de Lijn reageren verontwaardigd. En in Frankrijk wordt het scholierenprotest al maar grimmiger. De besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering treffen ook de culturele sector. Zo ziet kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel zijn Vlaamse steun zelfs volledig wegvallen. Dit jaar zijn de Vlaamse subsidies voor nog goed voor €762.000. En Beaux-Arts heeft te horen gekregen dat dat €0 wordt vanaf volgend jaar. Dit zal zeker gevolgen hebben voor onze werking, zegt directeur Christophe Slagmelder.
2: Ik denk dat ook de kwaliteit van de verschillende projecten van de laatste jaren spreken eigenlijk voor zichzelf. En we voelen ons ook een beetje bestraft. Maar ik wil niet alleen klagen over mijn situatie, maar echt ook, ik vind het zeer, zeer, zeer alarmerend tocourt voor cultuur.
1: Ook een 30-tal kleinere musea in Vlaanderen zullen ongeveer een derde van hun subsidies verliezen. Het Genever Museum in Hasselt en het Huis van Alijn in Gent vallen daar bijvoorbeeld onder. Sommige musea moeten mogelijk de deuren sluiten. Dat zegt de directeur van het Genever Museum, Davy Jacobs.
3: Het is een ongelooflijk grote besparing bovenop een besparing die vorig jaar al musea heeft getroffen. Het is en. Dus ja, het water staat nu echt aan de lippen van heel wat van onze musea. We hebben toch wel schrik dat dat een enorme impact gaat hebben op de vaak heel kleine teams die deze musea bemannen. Met dan alle risico's van dien. Misschien wat sluiting, wie zal het zeggen?
1: Minister van Cultuur, Caroline Genee, zegt dat de besparing heel gericht gekozen zijn. Ze haalt het geld vooral bij instellingen zoals musea, archieven en cultuurinstellingen, zodat ze niet moet besparen op subsidies voor kunstenaars en makers, zegt de minister.
4: We hebben inderdaad in budgettair moeilijke tijden keuzes moeten maken, maar we besparen niet op onze artiesten, op onze schrijvers, op onze filmmakers, op het kunstendecreet, op het circusdecreet. We blijven investeren in de grote hervorming van onze landelijke en Vlaamse musea. En we zetten vol in op cultuur op school, zodat iedereen in aanraking kan komen met cultuur.
1: Bij de openbare omroep roepen de vakbonden op om te staken op maandag 12 oktober, want ook VRT moet extra besparen van de Vlaamse regering. Het gaat om een besparing van €10 miljoen, bovenop de besparing van €16 miljoen, die werd vastgelegd in de beheersovereenkomst. De vakbonden spreken over een zoveelste mokerslag voor VRT. De Zoo van Antwerpen zal het met €3,4 miljoen aan Vlaamse subsidies minder moeten doen. De Zoo krijgt voortaan enkel nog geld voor wetenschappelijk onderzoek. Maar niet meer om de dierenparken in Antwerpen en Mechelen uit te baten. Directeur Dries Herpoelaert is verbaasd en spreekt over een enorme klap.
5: Feitelijk gaat het niet alleen over de €3,4 miljoen die wij verliezen, maar ook welke rol wordt er van ons verwacht in de toekomst. Voor onze dieren, voor het monument en voor de mensen die naar onze dierentuinen komen. Want als je alles wegneemt als overheid, dan ga ik ervan uit dat die opdrachten die wij doen als niet belangrijk worden beschouwd. En dan moeten we ons afvragen, wat moeten wij nog doen in de toekomst? Wat wordt er van ons nog verwacht?
1: Ook bij de Vlaamse openbaar vervoermaatschappij De Lijn zullen ze het komende jaar met een kleiner budget moeten werken dan eerst was beloofd. De Lijn krijgt volgend jaar €25 miljoen extra in plaats van de beloofde €50 miljoen. En ook de jaren daarna wordt het budget gehalveerd. Reizigersvereniging Trein Trambus is hier niet over te spreken. De reiziger wordt hier niet beter van, zegt Peter Meukes van Trein Trambus.
6: Voor de reiziger betekent het dat er niks meer bijkomend afgeschaft wordt. Tenminste, hopen we. Maar er komt ook niks bij, terwijl dat eigenlijk dringend nodig is. En daar heeft deze Vlaamse regering, maar ook de vorige, die hebben daar hun woord niet gehouden. Probeer maar eens om meer mensen in het openbaar vervoer te krijgen als keer op keer het beloofde geld voor het openbaar vervoer toch niet gegeven wordt. En daar zijn we boos om.
1: In de Kamer heeft de N-VA scherp uitgehaald naar een minister van de eigen coalitie, Jean-Luc Krukke van Centrumpartij Les Engagés. Krukke heeft een aantal voorstellen op tafel gelegd om de lawaaihinder van de luchthaven van Zaventem aan te pakken. Vanaf vandaag verandert hij de manier van landen op de baan 07L voor landingen vanuit het westen. Die baan leidt tot veel overlast, vooral in verschillende dichtbevolkte gemeenten in Brussel. Op termijn wil hij het gebruik van die baan verminderen. N-VA-parlementslid Ben Wollands beschuldigt minister Krukke ervan de overlast af te wenden op Vlaamse gemeenten.
7: Deze regering moet een evenwichtige oplossing vinden. Daar ben ik mee akkoord. Maar eenzijdig alles verhuizen naar Vlaanderen en zeggen van... ik heb het opgelost, dat zal met de N-VA niet passeren.
1: Vanuit de Brusselse regering zegt minister Ans Persoons van vooruit dat dit geen communautair dossier is.
8: Ik denk dat het sowieso globaal moet worden bekeken om de overlast van het vliegverkeer op al onze bewoners te kunnen verminderen. En zelfs de routes waarvan sprake, die gaan altijd een stuk over Brussel en een stuk over Vlaanderen. Dus het is eigenlijk minder communautair dan we denken.
1: Op het assiseproces in Brugge over de man die zijn twee kinderen heeft vermoord, is de jury in beraad. Ze moet beslissen of de vader, een landbouwer uit Waardamme bij Oostkamp, schuldig is aan moord op zijn dochtertjes van 8 en 5 en aan moordpoging op zijn ex-vrouw bijna 4 jaar geleden. Maite Piese.
9: Ik heb heel veel spijt van wat ik gedaan heb. Het is jammer dat ik de klok niet kan terugdraaien. Dat waren de laatste woorden van de beschuldigde hier in de assisezaal in Brugge. Voor de advocaten van de moeder en de openbare aanklager staat het vast. Chris van Haverbeke is schuldig over de hele lijn. Hij heeft gepland en doelgericht zijn dochtertjes 1 voor 1 verstikt en hij wilde ook zijn ex-vrouw doden. Zijn verdediging ontkent die moordpoging ten stelligste, maar de moord op de kinderen betwist niemand. Voor de straf zal het weinig verschil maken, maar daar wordt morgen over beslist. Op dit moment beraadt de jury zich over de schuld.
1: Het leerlingenprotest in Luik op 5 middelbare scholen is vandaag uit de hand gelopen. Een directielid van een school werd aangevallen en enkele leerlingen richtten ook vernielingen aan. 6 mensen zijn opgepakt, 3 blijven aangehouden. De protesten zijn een reactie op de besparingen in het Franstalig onderwijs. En ook in Frankrijk wordt er geprotesteerd tegen besparingen in het onderwijs. Ook daar breidt het scholierenprotest al maar uit. Ook tal van universiteiten doen nu mee. Ze protesteren tegen hoge werkdruk, overvolle klassen en het lerarentekort. Het protest wordt ook al maar gewelddadiger. Bij de regering en justitie neemt de onrust toe. Er was vandaag ook crisisoverleg in Frankrijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
10: In Marseille werd vandaag een brandweerwagen in brand gestoken. In Parijs werden bussen vernield en een chauffeur aangevallen. In Rennes braken gevechten uit tussen jongeren en de politie. In Nantes brak tijdens een protestactie brand uit in een school. Er zijn de afgelopen dagen al meer dan 100 gewonden gevallen onder scholieren, leraren en politiemensen. De Franse regering probeert het dialoog aan te gaan met scholieren om hun klachten in kaart te brengen. Maar de vraag is of dat de protesten en rellen zal stoppen.
1: Vanavond nog kans op een laatste bui. Vannacht is het droog en licht bewolkt bij minima rond 11 graden. Tegen morgenochtend kans op mist. En de komende dagen krijgen we ochtendgrijs, maar daarna wordt het zonnig en zacht rond 20 graden. We begonnen met een reeks reacties op de besparingen van de Vlaamse regering. In de culturele sector zal Bozar alle Vlaamse subsidies verliezen. Ook verschillende musea, de Zoo en de Lijn verliezen geld. Ze reageren verontwaardigd. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest vanaf volgend jaar al zijn Vlaamse subsidies, goed voor ruim 760.000 euro. Beaux-Arts is een van de grootste cultuurhuizen van ons land en ontvangt elk jaar een groot publiek. Directeur Christophe Slagmulder vreest dat nu heel wat projecten zullen sneuvelen en dat de verbinding tussen Vlaanderen en Brussel hiermee wordt doorgesneden.
3: De band tussen Vlaanderen en Brussel, dat was ook belangrijk ook voor ons vanuit Beaux-Arts, vanuit een internationale federale culturele instelling in Brussel. Een van onze rol was zeker ook Vlaamse cultuur vanuit de hoofdstad ook uitstralen.
2: Ook een dertigtal kleinere musea in Vlaanderen zullen ongeveer een derde van hun subsidies verliezen. Minister Genet zegt dat het een moeilijke beslissing was, maar dat ze het geld vooral wil gebruiken om artiesten te ondersteunen.
4: Dat is uiteraard met heel veel liefde dat we die extra deden, maar dat is nu ook met pijn in het hart dat we die besparing moeten doen. Maar de essentie van het Vlaamse cultuurbeleid is meer mensen laten genieten van topcultuur. En daarbij staan onze artiesten, onze makers centraal. En daarom hebben we ook niet op hen bespaard.
2: En ook de Zoo in Antwerpen en het dierenpark Plankendaal verliezen subsidies. Ook vervoersmaatschappij De Lijn verliest geld. De Zoo en reizigersvereniging Trein Tram Bus reageren verontwaardigd. Op het assiseproces in Brugge over de man die zijn twee kinderen heeft vermoord is de jury in beraad. Ze moet beslissen of de vader, een landbouwer uit Waardamme bij Oostkamp, schuldig is aan moord op zijn dochtertjes van 8 en 5 en aan moordpoging op zijn ex-vrouw bijna 4 jaar geleden. Maite Piessen heeft een verslag.
5: Ik heb heel veel spijt van wat ik gedaan heb. Het is jammer dat ik de klok niet kan terugdraaien. Dat waren de laatste woorden van de beschuldigde hier in de assisezaal in Brugge. Voor de advocaten van de moeder en de openbare aanklager staat het vast. Chris van Haverbeke is schuldig over de hele lijn. Hij heeft gepland en doelgericht zijn dochtertjes 1 voor 1 verstikt en hij wilde ook zijn ex-vrouw doden. Zijn verdediging ontkent die moordpoging ten stelligste, maar de moord op de kinderen betwist niemand. Voor de straf zal het weinig verschil maken, maar daar wordt morgen over beslist. Op dit moment beraadt de jury zich over de schuld.
2: Vanavond nog een laatste kans op een laatste bui. Vannacht is het droog en licht bewolkt bij minima rond 11 graden. Tegen morgenochtend kans op mist. Morgen en het weekend beginnen met ochtendgrijs, maar daarna wordt het zonnig en zacht rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vlamingen drinken alsmaar minder alcohol, dat blijkt uit een bevraging van Kom op tegen kanker. 44% van de volwassen Vlamingen geeft aan zelden of nooit alcohol te drinken, dat is 8% meer dan 4 jaar geleden. Volgens Kom op tegen kanker bewijst dit dat mensen beter beseffen wat de risico's zijn van alcohol, al kan het nog beter, zegt Bart Rommel.
2: Er is ook bijvoorbeeld een link tussen alcohol en heel wat kankers. En daar zien we dat bijvoorbeeld de link met darmkanker nog bij heel wat Vlamingen niet gekend is. Maar de helft van de Vlamingen weet eigenlijk dat er ook een verband is met darmkanker. Dus er is inderdaad nog heel wat vooruitgang te boeken op vlak van kennis over de link alcohol en kanker.
1: Vlaams minister van Welzijn, Caroline Genee, gaat zowat 93 miljoen euro besparen in de zorg. Zowat 30 miljoen daarvan in de eerste lijnzorg bij de huisartsen. Zo schrapt de Vlaamse regering onder meer de Impulseo-subsidies. Dat zijn ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen. Dat die verdwijnen is een kaakslag, zegt Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica.
3: Die Impulseo-subsidies zijn subsidies om eigenlijk ervoor te zorgen dat huisartspraktijken zich kunnen uitrusten met extra personeel onder vorm van praktijkassistenten die het onthaal doen of verpleegkundigen die een deel van de taken van de huisartsen kunnen overnemen. Door dat terug te schroeven ga je natuurlijk de impact krijgen dat huisartsen ofwel gaan deconventioneren en dus meer gaan vragen of de huisartsen gaan beslissen om zonder dat personeel te werken en dus minder mensen te kunnen helpen.
1: In Luik zullen morgen de middelbare scholen van het vrije en het gemeenschapsonderwijs dicht blijven omwille van veiligheidsredenen, dat meldt het stadsbestuur vanavond. De aanleiding is het protest van leerlingen vandaag bij verschillende scholen, dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie is er gegooid met bommetjes, appels en hekken en 5 mensen zijn opgepakt. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert. Leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En in Londen is een man opgepakt die verdacht wordt betrokken te zijn bij de mogelijke poging tot aanslag op een luchtmachtbasis in Fairford. Het gaat om een man van 27 met de dubbele Brits-Iraanse nationaliteit. Er zijn ook 2 huiszoekingen geweest. De luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk wordt onder meer gebruikt door de VS om aanvallen uit te voeren op Iran. Afgelopen weekend werden al 5 Britse mannen opgepakt die met bestelbusjes in de buurt van die basis waren gekomen. Zij werden gisteren vrijgelaten op borgtocht. Volgens de VS is een buitenlandse speler betrokken bij het incident. De Britse premier Burnham wees al naar Iran. Het weer vanavond nog kans op een bui. Vannacht is het droog bij temperaturen rond 11 graden. Na het ochtendgrijs zonnig en zacht bij temperaturen rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het Assize proces in Brugge over de moorden op de twee zusjes door hun vader in Waardamme bij Oostkamp 4 jaar geleden heeft de jury zich zo net uitgesproken over de schuldvragen. Maite Pisse, jij volgt het daar in Brugge. Wat is het verdict?
2: Chris van Haverbeke is schuldig over de hele lijn, dat wil zeggen aan moord, met voorbedachte raden dus, op zijn dochters Maud en Ona, 8 en 5 jaar op het moment van de feiten, en moordpoging op zijn ex-vrouw. De moorden op de meisjes, door verstikking had de vader meteen bekend, het stond dus eigenlijk al vast dat hij daaraan schuldig verklaard zou worden, maar de moordpoging op zijn ex-vrouw heeft hij tot op vandaag ontkend. Hij had een elektriciteitskast gesaboteerd in het huis waar een van de dode meisjes lag, om zo zijn ex-vrouw te proberen elektrocuteren als ze haar dochter zou zoeken. Dat ontkende hij dus, maar de jury hecht geen geloof aan zijn uitleg daarover en oordeelt dat hij wel degelijk schuldig is voor poging tot moord. De moeder van de vermoorde meisjes reageerde heel sereen. Ze zat met een grote fotokader van de meisjes op haar schoot naar de uitspraak te luisteren. Haar familie viel elkaar huilend in de armen. De beschuldigde, Chris van Haverbeke, luisterde onbewogen naar de uitspraak en reageerde helemaal niet meer. Voor vandaag is de zitting hier afgelopen. Morgen om 10 uur wordt nog gepleit over de strafmaat en volgt dan ook die uitspraak. Van Haverbeke riskeert levenslang.
1: Ja, dat gaan we volgen morgen. Dank je, Maite. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet van Vooruit gaat zowat 93 miljoen euro besparen in de zorg. En zowat 30 miljoen daarvan in de eerste lijnzorg bij de huisartsen dus. Zo schrapt de Vlaamse regering de Impulseo-subsidies, waarmee beginnende huisartsen, verpleegkundigen of onthaalmedewerkers kunnen aannemen. Volgens huisartsenvereniging Domus Medica kunnen dokters zo meer patiënten zien zonder een hoger tarief te vragen. Maar dat gaat nu op de schop, zegt voorzitter Maaike van Overloop.
3: Ja, dat is een kaakslag naar de huisartsgeneeskunde. Deze Vlaamse regering heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke eerste lijn. Heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke huisartsenzorg. Impulseo maakt daar deel van uit. Dit schrappen is gewoon vlakaf zeggen dat deze Vlaamse regering geen interesse heeft in de huisartsgeneeskunde. En geen interesse heeft in de toegankelijkheid van zorg voor de burgers.
1: En in Luik zullen morgen de middelbare scholen van het vrije en het gemeenschapsonderwijs dicht blijven omwille van veiligheidsredenen. Dat meldt de stad vanavond. De aanleiding is het protest van leerlingen vandaag bij verschillende scholen. Dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie is er gegooid met bommetjes, appels, eieren en hekken en 5 mensen zijn opgepakt. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert. Leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Vanavond nog kans op een bui, vannacht droog en licht bewolkt bij temperaturen rond 11 graden. Na het ochtendgrijs, zonnig en zacht, temperaturen morgen rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 10 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het Assize-proces in Brugge is Chris van Haverbeke schuldig bevonden over de hele lijn. Landbouwer van 48 uit Waardamme stond terecht voor de moord op zijn 2 dochtertjes 4 jaar geleden. En de poging tot moord op zijn ex-vrouw. Maite Piessen volgde het proces.
1: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op...
2: Schuldig aan moord op zijn 2 dochtertjes en aan de moordpoging op zijn ex-vrouw, de moeder van de meisjes. Het is volkomen onbewogen dat Chris van Haverbeke zijn schuldigverklaring aanhoort. Dat hij zijn dochters 1 voor 1 verstikte, heeft hij vanaf het begin toegegeven. Maar de moordpoging ontkende hij. De jury heeft hem op dat vlak niet geloofd en dat is een opluchting voor de moeder, zegt haar advocaat Christian van den Bussen.
3: Ze nam me vast... uit erkentelijkheid en ook blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied en een gevoel van misschien eindelijk rust.
2: Morgen volgen nog de pleidooien over de strafmaat, maar er bestaat weinig twijfel over dat dat een levenslange gevangenisstraf wordt.
0: De besparingen van 47 miljoen euro op cultuur die de Vlaamse regering wil doorvoeren, zullen het cultuurlandschap volledig veranderen. Dat zegt professor cultuurmanagement Dirk De Korte. Heel wat organisaties halen hun werkingsmiddelen bijna volledig uit subsidies, omdat ze weinig andere inkomsten hebben en dus zal de impact op het aanbod opnieuw groot zijn.
4: Wat gaat er gebeuren? Ja, dat lijkt mij redelijk simpel. Het gaat het landschap structureel veranderen, verschralen. En op 22 jaar zijn we in totaal met 20% op achteruit gegaan. Ik zou nogal cynisch kunnen zeggen, ik word er een beetje onwel van, zoals sommige van de participanten aan de begrotingsbesprekingen. Maar ik denk dat er vandaag nog wel meer mensen onwel zullen geworden zijn.
0: En in de zorg wil de Vlaamse regering zowat 93 miljoen euro besparen, zowat 30 miljoen daarvan in de eerste lijnzorg bij de huisartsen. De Vlaamse regering schrapt onder meer de Impulseo-subsidies. Dat zijn ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen. En dat die verdwijnen is een kaakslag, zegt Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica.
5: Die Impulseo-subsidies zijn subsidies om eigenlijk ervoor te zorgen dat huisartspraktijken zich kunnen uitrusten met extra personeel onder vorm van praktijkassistenten die het onthaal doen of verpleegkundigen die een deel van de taken van de huisartsen kunnen overnemen. Door dat terug te schoven ga je natuurlijk de impact krijgen dat huisartsen ofwel gaan deconventioneren en dus meer gaan vragen, of de huisartsen gaan beslissen om zonder dat personeel te werken en dus minder mensen te kunnen helpen.
0: De Vlaming drinkt alsmaar minder alcohol, dat blijkt uit een bevraging van Kom op tegen kanker. 44% van de volwassen Vlamingen geeft aan zelden of nooit alcohol te drinken. Dat is 8% meer dan 4 jaar geleden. Volgens Kom op tegen kanker bewijst dit dat mensen beter beseffen wat de risico's zijn van alcohol. Al kan het nog beter, zegt Bart Rommel.
6: Er is ook bijvoorbeeld een link tussen alcohol en heel wat kankers. En daar zien we dat bijvoorbeeld de link met darmkanker nog bij heel wat Vlamingen niet gekend is. Maar de helft van de Vlamingen weet eigenlijk dat er ook een verband is met darmkanker. Dus er is inderdaad nog heel wat vooruitgang te boeken op vlak van kennis over de link alcohol en kanker.
0: In de Champions League voetbal spelen de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven vanavond in Parijs tegen topclub Paris Saint-Germain. Het is de 2e speeldag in de groepsfase. Hermien van Beveren, de 1e helft zit erop. Hoe staat het daar?
7: Wel, het loopt moeizaam voor OH Leuven. Ze staan 1-0 achter. Balverlies zette PSG al snel om in een vroege voorsprong. En de 2-0 spatte even later uiteen op de lat. De thuisploeg kon te vaak te makkelijk door de linies combineren. En Seynaven moest een paar keer de dubbele achterstand voorkomen, terwijl Leuven de Parijse doelvrouw maar 1 keer aan het werk kon zetten. OHL miste rust en ervaring van de geblesseerde Julie Biesmans. Maar de kleine achterstand biedt nog een heel klein beetje hoop, maar ze zullen wel scherper en preciezer moeten zijn en nu uitkijken, want daar was PSG opnieuw met een eerste kans in de 2e helft. Nee, een achterstand dus voor Leuven, 1-0. En voorlopig ziet het er niet naar uit dat ze in Parijs iets zullen kunnen rapen.
0: Dank je, Hermien. Vannacht rustig en droog weer en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wolkenvelden en het wordt ook vrij zacht tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws, met Brecht Schaambrechts. Op het Assize-proces in Brugge is Chris van Haverbeke schuldig bevonden over de hele lijn. De landbouwer van 48 uit Waardamme stond terecht voor de moord op zijn twee dochtertjes, nu 4 jaar geleden, en voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Haar advocaat, Christian van den Bussen, is opgelucht.
2: Ja, blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Maar ik denk in dit geval, uw twee kinderen verliezen is een levenslang trauma voor de mama. En ik denk dat het geen vorm van verwerking is. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied. En misschien eindelijk rust.
1: Morgen kent de man zijn straf, hij kan levenslang krijgen. In Luik blijven de middelbare scholen van het vrij en het gemeenschapsonderwijs morgen dicht omwille van veiligheidsredenen. De aanleiding is het protest van leerlingen vandaag bij verschillende scholen in de stad. Dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie zijn er 5 mensen opgepakt. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het onderwijs. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert, zoals in Frankrijk het geval is. Daar blijven morgen maar liefst 400 scholen dicht. Vandaag zijn er bijna 2000 scholieren opgepakt bij acties en gewelddadigheden. Al bijna 2 weken zijn er manifestaties voor beter onderwijs. En de sfeer wordt alsmaar grimmiger liever, dat vertelt Frank Renaud.
3: Er kan geen les worden gegeven omdat er vernielingen zijn aangericht, brand is gesticht of omdat het gewoon te onveilig is. Scholieren kwamen vandaag opnieuw in actie en in veel steden liep het uit de hand. Er werden politiemensen en zelfs leraren aangevallen. En de acties gaan door en breiden zich verder uit. Vandaag deden ook voor het eerst studenten op grote schaal mee met de acties. Er vielen 284 gewonden onder scholieren, leraren en politiemensen. Volgens de Franse overheid kwam het vandaag op 1000 scholen en universiteiten tot protesten en geweld.
1: In de Champions League voetbal bij de vrouwen is Houtevenlee Leuven met 5-0 gaan verliezen in Frankrijk op het veld van Paris Saint-Germain. Het verslag is van Hermien van Beveren.
4: OHA Leuven speelde vorig jaar nog gelijk bij PSG, maar dat zat er dit keer nooit in. OHL miste de geblesseerde Julie Biesmans en de thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong. Leuven kon maar 1 keer dreigen met een vrije trap van Konijnenberg. De kleine achterstand bij de rust bood wel nog een klein beetje hoop, maar na de pauze dikte PSG al snel aan tot 4-0 en in het slot slikte Leuven nog de 5-0. Dit PSG was duidelijk te sterk. Maar in de volgende matchen tegen Servette Genève en Keuge moeten wel punten gepakt worden. Wil de Belgische kampioen kans maken op de volgende ronde?
1: Het weer vannacht rustig en droog en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs zonnig met wolkenvelden en het wordt vrij zacht tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio 1.

Don't you be holding on to me now.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het assiseproces in Brugge is Chris van Haverbeke schuldig bevonden over de hele lijn. De landbouwer van 48 uit Waardamme stond terecht voor de moord op zijn twee dochtertjes 4 jaar geleden en voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Maite Piessen volgde dat proces.
2: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op...
3: Schuldig aan moord op zijn twee dochtertjes en aan de moordpoging op zijn ex-vrouw, de moeder van de meisjes. Het is volkomen onbewogen dat Chris van Haverbeke zijn schuldigverklaring aanhoort. Dat hij zijn dochters één voor één verstikte, heeft hij vanaf het begin toegegeven. Maar de moordpoging ontkende hij. De jury heeft hem op dat vlak niet geloofd en dat is een opluchting voor de moeder, zegt haar advocaat Christian van den Bussen.
4: Ze nam me vast uit erkentelijkheid en ook blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied en een gevoel van misschien eindelijk rust.
3: Morgen volgen nog de pleidooien over de strafmaat, maar er bestaat weinig twijfel over dat dat een levenslange gevangenisstraf wordt.
1: In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht omwille van veiligheidsredenen. De aanleiding is het protest van leerlingen de voorbije dag bij verschillende scholen in de stad. Dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie zijn er 5 mensen opgepakt. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het onderwijs. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert zoals in Frankrijk het geval is. Daar blijven morgen maar liefst 400 scholen dicht. Vandaag zijn er bijna 2000 scholieren opgepakt. Al bijna 2 weken zijn er manifestaties voor beter onderwijs en de sfeer wordt alsmaar grimmiger. Dat vertelt correspondent Frank Renaud.
5: Er kan geen les worden gegeven omdat er vernielingen zijn aangericht, brand is gesticht of omdat het gewoon te onveilig is. Scholieren kwamen vandaag opnieuw in actie en in veel steden liep het uit de hand. Er werden politiemensen en zelfs leraren aangevallen. En de acties gaan door en breiden zich verder uit. Vandaag deden ook voor het eerst studenten op grote schaal mee met de acties. Er vielen 284 gewonden onder scholieren, leraren en politiemensen. Volgens de Franse overheid kwam het vandaag op 1000 scholen en universiteiten tot protesten en geweld.
1: Christa Pike, de vrouw van 50, van wie de executie in de Verenigde Staten is mislukt, verkeert in kritieke toestand en krijgt medische zorg. Dat meldt een van haar advocaten vanavond. Hij noemt die mislukking een marteling en roept de gouverneur van de staat Tennessee op om haar straf nu om te zetten naar levenslang. Zij werd in 1995 veroordeeld voor de moord op een vrouw, ze was toen 18. De gouverneur heeft alle executies opgeschort, tot duidelijk is wat er precies is misgelopen. De vrouw overleefde 2 injecties. Sport in de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft oud-Heverlee Leuven een pijnlijke nederlaag geleden. Op de tweede speeldag ging OHL met 5-0 onderuit op het veld van de Franse topclub Paris Saint-Germain. Volgens coach Ster Habibzadeh was er wellicht te veel respect voor de tegenstander.
6: Ja, ik denk dat het een beetje paniek, misschien bang van de naam van PSG. Want we hebben toch een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ik denk dat ze een beetje onder de indruk waren. En daardoor maak je wel fouten. Dat is sowieso een sterke team. Maar we hebben ook heel veel fouten gemaakt in balbezit. Ja, dat was van mij ook heel veel stress en paniek en heel onrustig. Ja.
1: Het weer heb ik nog vannacht rustig en droog en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wolkenvelden en vrij zacht tot 20 graden. Ook in het weekend krijgen we rustig weer met veel zon en rond 20 graden. Zo donderdag 1 oktober zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Solidariteitsorganisatie 11111 heeft gisteravond een opvallende boodschap geprojecteerd op de Koninklijke Militaire School in Brussel. Met de tekst: u investeert miljarden in veiligheid, maar wat met de klimaatcrisis? Wil de organisatie de federale regering oproepen om klimaatbeleid opnieuw hoger op de politieke agenda te plaatsen. Want hittegolven, overstromingen en bosbranden zijn ook een bedreiging voor onze veiligheid, zegt Els Hertogen van 11111.
2: Het is heel duidelijk dat het mensenleven vandaag en de toekomst bedreigt. En we hebben ook al gezien in het globale zuiden, de klimaatkwetsbare landen, dat dit ook al jaren, decennia bezig is. Maar het komt nu ook wel heel dichtbij in België, in Europa. Dat hebben we gezien in de Hoge Venen afgelopen zomer. Wie veiligheid echt serieus neemt, die investeert ook in de klimaatcrisis.
1: 11111 heeft ook brieven naar verschillende politici gestuurd met assen van de natuurbrand op de Hoge Venen om hen op te roepen tot meer klimaatactie. In Maasmechelen heeft de politie een koppel gearresteerd op verdenking van mensenhandel en het organiseren van prostitutie. Bij een huiszoeking werden 5 buitenlandse vrouwen zonder verblijfsvergunning aangetroffen. De politie nam ook gsm's, cashgeld en een auto in beslag. Het koppel kwam in het vizier van de politie nadat een aantal slachtoffers hun verhaal hadden gedaan bij gespecialiseerde opvangcentra in Antwerpen en Luik. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven een pijnlijke nederlaag geleden. Op de tweede speeldag ging OHL met 5-0 onderuit op het veld van de Franse topclub Paris Saint-Germain. Volgens coach Ster Habibzadeh was er wellicht te veel respect voor de tegenstander.
3: Ja, ik denk dat het een beetje paniek, misschien bang van de naam van PSG. Want we hebben toch een paar jonge meisjes in onze team met mindere ervaring. Ik denk dat ze een beetje onder de indruk waren. En daardoor maak je wel fouten. Dat is sowieso een sterke team. Maar we hebben ook heel veel fouten gemaakt in balbezit. Ja, dat was voor mij ook heel veel stress en paniek en heel onrustig. Ja.
1: Vannacht rustig en droog weer, minimaal rond 12 graden. Er is wat ochtendgrijs straks, maar daarna wordt het zonnig met wolkenvelden en ook vrij zacht, maximaal rond 20 graden. En ook in het weekend krijgen we hetzelfde rustige weer met zon en maximaal rond 20 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijns. In Menen is het stoffelijk overschot van een man in een auto teruggevonden. Dat bevestigt het parket West-Vlaanderen. De man was al een tiental dagen vermist. De identiteit van het levenloze lichaam en de doodsoorzaak zijn nog niet gekend. Het was een buurtbewoonster die de politie belde nadat ze dezelfde auto al een week zag staan vlakbij de begraafplaats. Solidariteitsorganisatie 11111 heeft gisteravond een opvallende boodschap geprojecteerd op de Koninklijke Militaire School in Brussel. Met de tekst: u investeert miljarden in veiligheid, maar wat met de klimaatcrisis? Wil de organisatie de federale regering oproepen om klimaatbeleid opnieuw hoger op de politieke agenda te plaatsen. Want hittegolven, overstromingen en bosbranden zijn ook een bedreiging voor onze veiligheid, zegt Els Hertogen van 11111.
2: Het is heel duidelijk dat het mensenlevens vandaag en de toekomst bedreigt. En we hebben ook al gezien in het globale zuiden, de klimaatkwetsbare landen, dat dit ook al jaren, decennia bezig is. Maar het komt nu ook wel heel dichtbij in België, in Europa. Dat hebben we gezien in de Hoge Venen afgelopen zomer. Wie veiligheid echt serieus neemt, die investeert ook in de klimaatcrisis.
1: De Verenigde Staten willen dat de Europese Unie meer diesel op de markt brengt om zo de sterk gestegen prijs van diesel te drukken. Concreet wil de VS dat de EU ruim een derde van de strategische reserves vrijgeeft. Het plan werd voorgesteld door de Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, en moet een alternatief bieden voor het dreigement van president Donald Trump om een exportverbod voor diesel uit de VS in te stellen. Wright zei ook nog dat de EU op die manier kan bijdragen aan een verbetering van de situatie. De dieselprijs is al een tijdje erg hoog, onder andere door de oorlog die de VS begon tegen Iran. Heel wat raffinaderijen zijn beschadigd. In eigen land heeft de populariteit van de Amerikaanse president Trump erg te lijden onder die hoge dieselprijs. Vannacht krijgen we rustig en droog weer met minima rond 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wat wolken, maar wel ook vrij zacht. Maximaal rond 20 graden. En ook in het weekend hetzelfde mooie rustige weer met zon en temperaturen tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.